0: 50 jaar popmuziek.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws. We are

Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws.

Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radionieuws. We are

0: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Scherp zien. Zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Opnieuw een staking in het OV, ditmaal vooral de bussen. In Amsterdam en Den Haag rijden ze overigens wel. In het streekvervoer moeten reizigers rekening houden met vertragingen en uitval van regionale treinen en bussen. Waar precies is onduidelijk. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. De NS rijdt ook volgens dienstregeling. Er staken zo'n 13.000 werknemers na vastgelopen CAO-onderhandelingen. Ze eisen bijna 10% loonsverhoging, anders volgen nieuwe acties. 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor een 27-jarige Edenaar vanwege een hele reeks misdrijven. De eis was 13 jaar en tbs. Vorig najaar randde hij in een bos bij Bennekom een vrouw aan, daarna een 16-jarig meisje. Na meerdere diefstallen brak de man 's nachts in bij een 87-jarige vrouw. Hij gooide haar van de trap en verkrachtte haar op de grond. Ze werd pas een dag later gevonden. Het Pieter Baan Centrum vindt de man sterk ontoerekeningsvatbaar. Hij moet ook smartengeld betalen. De Russen hebben vannacht opnieuw doelen bestookt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Een projectiel sloeg in bij een woonflat, er viel een dode en de andere bewoners moesten worden geëvacueerd. President Zelensky van Oekraïne verwijt Moskou het staakt het vuren te schenden dat eerder door president Trump was aangekondigd. Zelensky wil snel overleg met Amerikaanse gezanten over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Nooit eerder kwam een door mensen gemaakt voertuig zo ver op een andere planeet. Marsrover Perseverance reed in 5 jaar 45,25 kilometer. Daarmee verslaat het de Marsrover Opportunity, die tussen 2014 en 2018 net iets minder ver reed. Perseverance werd 5 jaar geleden door de NASA naar Mars gestuurd voor onderzoek naar het oppervlak van de rode planeet. Het besturen gaat overigens tergend langzaam. Een instructie is ruim 20 minuten onderweg naar Mars. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws. We are

winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.

0: Actie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Opnieuw een staking in het OV, ditmaal vooral de bussen. In Amsterdam en Den Haag rijden ze overigens wel. 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor een 27-jarige Edenaar vanwege een hele reeks misdrijven. De eis was 13 jaar en tbs. De Russen hebben vannacht opnieuw doelen bestookt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Een projectiel sloeg in bij een woonflat, er viel een dode en de andere bewoners moesten worden geëvacueerd. Nooit eerder kwam een door mensen gemaakt voertuig zo ver op een andere planeet. Marsrover Perseverance reed in 5 jaar 45,25 kilometer. Daarmee verslaat het de Marsrover Opportunity, die tussen 2014 en 2018 net iets minder ver reed. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ja, Brieke, kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
4: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
3: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
4: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
3: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
4: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
3: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakkie gaan kopen. Stay tuned.
5: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
4: Brik.
3: Ja, Brikke, kom maar.
4: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
3: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
4: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
6: Koop je CB bij KBC.
7: Roger.
6: Ga naar kbcimport.com.

0: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
1: Jij bent niet uniek. Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Opnieuw een staking in het OV, ditmaal vooral de bussen. In Amsterdam en Den Haag rijden ze overigens wel. In het streekvervoer moeten reizigers rekening houden met vertragingen en uitval van regionale treinen en bussen. Waar precies is onduidelijk. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. De NS rijdt ook volgens dienstregeling. Er staken zo'n 13.000 werknemers na vastgelopen CAO-onderhandelingen. Ze eisen bijna 10% loonsverhoging, anders volgen nieuwe acties. 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor een 27-jarige Edenaar vanwege een hele reeks misdrijven. De eis was 13 jaar en tbs. Vorig najaar randde hij in een bos bij Bennekom een vrouw aan, daarna een 16-jarig meisje. Na meerdere diefstallen brak de man 's nachts in bij een 87-jarige vrouw. Hij gooide haar van de trap en verkrachtte haar op de grond. Ze werd pas een dag later gevonden. Het Pieter Baan Centrum vindt de man sterk ontoerekeningsvatbaar. Hij moet ook smartengeld betalen. De Russen hebben vannacht opnieuw doelen bestookt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Een projectiel sloeg in bij een woonflat, er viel een dode en de andere bewoners moesten worden geëvacueerd. President Zelensky van Oekraïne verwijt Moskou het staakt het vuren te schenden dat eerder door president Trump was aangekondigd. Zelensky wil snel overleg met Amerikaanse gezanten over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Nooit eerder kwam een door mensen gemaakt voertuig zo ver op een andere planeet. Marsrover Perseverance reed in 5 jaar 45,25 kilometer. Daarmee verslaat het de Marsrover Opportunity, die tussen 2014 en 2018 net iets minder ver reed. Perseverance werd 5 jaar geleden door de NASA naar Mars gestuurd voor onderzoek naar het oppervlak van de rode planeet. Het besturen gaat overigens tergend langzaam. Een instructie is ruim 20 minuten onderweg naar Mars. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt nu snel verder op gang. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk over 9 kilometer met 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De werkzaamheden bij de Suurhofbrug op de A15 richting de Maasvlakte veroorzaken file. De vertraging vanaf de Thomassentunnel is nu een half uur. Al het verkeer wordt er via de vluchtstrook geleid. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk 12 kilometer met 20 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht.
2: We are officially the hottest AM station.
3: Beleef.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt. Het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
0: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
4: Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Opnieuw een staking in het OV, ditmaal vooral de bussen. In Amsterdam en Den Haag rijden ze overigens wel. 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging voor een 27-jarige Edenaar vanwege een hele reeks misdrijven. De eis was 13 jaar en TBS. De Russen hebben vannacht opnieuw doelen bestookt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Een projectiel sloeg in bij een woonflat, er viel een dode en de andere bewoners moesten worden geëvacueerd. Nooit eerder kwam een door mensen gemaakt voertuig zo ver op een andere planeet. Marsrover Perseverance reed in 5 jaar 45,25 kilometer. Daarmee verslaat het de Marsrover Opportunity, die tussen 2014 en 2018 net iets minder ver reed. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. De meeste drukte zien we op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. De langste files van dit moment staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer met een kwartier vertraging. A15 richting de Maasvlakte tussen de afrit Briele en de Suurhofbrug 6 met daar een kwartier op onthoud. A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt Ridderkerk. 18 kilometer met daar een half uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de rijbaan is inmiddels wel weer vrij. A27 van Breda naar Gorkum. Door een ongeluk tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk 4 kilometer met een kwartier vertraging. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En op de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Oegstgeest en Kaagdorp een half uur vertraging in 6 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht.

0: printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Studenten schrijven hun universitaire masterscripties vaak niet meer zelf, maar gebruiken daar AI-chatbots voor. Onderwijsminister Letchert noemt dat fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. RTL Nieuws scande honderden recente masterscripties van 12 universiteiten met een speciale AI-detectietool. Bij 1 op de 5 scripties is de bijdrage van ChatGPT, Claude of Gemini groter dan die van de student zelf. 6% van de scripties werd zelfs volledig door AI geschreven. Hoe groot de impact is, moet nog blijken, maar vandaag wordt gestaakt in het streekvervoer. In Amsterdam en Den Haag rijden de bussen gewoon wel. Reizigers moeten de hele dag rekening houden met uitval van regionale treinen en bussen. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. In Utrecht ligt een deel daarvan stil. De NS-treinen rijden gewoon. De bonden eisen bijna 10% loonsverhoging. Anders volgt tot aan de kerst iedere week een staking in het openbaar vervoer. Bijna 80% van de gemeente geeft geen toestemming aan verenigingen en stichtingen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Deze jaarwisseling is de eerste sinds de invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Particulieren mogen daardoor alleen nog klein vuurwerk afsteken, zoals sterretjes. Professionele vuurwerkshows mogen doorgaan. De meeste gemeenten willen heldere regels voor inwoners. Ook hebben gemeenten geen capaciteit voor handhaving. In San Francisco is een opnameapparaatje gevonden in een zaaltje van OpenAI, bekend van ChatGPT, een tool die werkt met kunstmatige intelligentie. Het bleek aangesloten te zijn achterop een televisie. In de bewuste ruimte worden bedrijfsgeheimen besproken. Op beelden is te zien hoe een Saoedische medewerker achter de bewuste televisie naar iets lijkt te zoeken. Het apparaatje was toen al verwijderd. De man is direct ontslagen en riskeert $250.000 boete en 5 jaar cel. Ook de FBI onderzoekt de spionage bij het softwarehuis. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt voor de woensdag vrij normaal. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Er zijn wel een paar ongelukken gebeurd met extra vertraging. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag bij Den Hoorn 4 kilometer met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A27 van Breda naar Gorkum, tussen Oosterhout en Nieuwendijk, 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Door een ongeluk is alleen de vluchtstrook open. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en Ridderkerk, een 30 minuten vertraging. A44 van Den Haag naar Amsterdam, daar staat file door een ongeluk tussen Oegstgeest en Kaagdorp, 5 kilometer met 3 kwartier extra reistijd. Daar worden een paar auto's geborgen, de linkerrijstrook is dicht. En op de A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Vlijmen, langzaam rijden over 14 kilometer en de vertraging is 20 minuten.

0: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
1: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
2: Met topvoorzetramen.nl isoleer je zelf snel je raamkozijnen.
3: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
2: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
3: Topvoorzetramen.nl.
4: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Studenten schrijven hun universitaire masterscripties vaak niet meer zelf, maar gebruiken daar AI-chatbots voor. Onderwijsminister Letchert noemt dat fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. Hoe groot de impact is, moet nog blijken, maar vandaag wordt gestaakt in het streekvervoer. In Amsterdam en Den Haag rijden de bussen gewoon wel. Bijna 80% van de gemeente geeft geen toestemming aan verenigingen en stichtingen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Deze jaarwisseling is de eerste sinds de invoering van het landelijk vuurwerkverbod. In San Francisco is een opnameapparaatje gevonden in een zaaltje van OpenAI, bekend van ChatGPT, een tool die werkt met kunstmatige intelligentie. Het bleek aangesloten te zijn achterop een televisie. In de bewuste ruimte worden bedrijfsgeheimen besproken. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen geleidelijk aan op. De meeste zijn nog te vinden op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Hoofddorp 20 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A44 vanuit Den Haag tussen Kaagdorp en knooppunt Burgerveen. De vertraging is daar 20 minuten. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht een 30 minuten vertraging. A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en Nieuwendijk 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels wel weer vrij. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Sabina en de afrit Numansdorp 9 kilometer file met een 30 minuten vertraging. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En op de A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en de afrit Heusden 8 kilometer file. De vertraging is daar 20 minuten.
6: Radio Monique, de stem van de Noordzee.
7: Hallo, ik ben Bente en mijn opa heet Ferry. Hij werkte vroeger op zo'n boot met een mast als DJ. Vond hij heel leuk. Hij heeft er een mooi boek van gemaakt met veel foto's. Dat kun jij kopen. En het heet Radio Monique, de stem van de Noordzee. Doei doei!

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
2: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Studenten schrijven hun universitaire masterscripties vaak niet meer zelf, maar gebruiken daar AI-chatbots voor. Onderwijsminister Letchert noemt dat fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. RTL Nieuws scande honderden recente masterscripties van 12 universiteiten met een speciale AI-detectietool. Bij 1 op de 5 scripties is de bijdrage van ChatGPT, Claude of Gemini groter dan die van de student zelf. 6% van de scripties werd zelfs volledig door AI geschreven. Hoe groot de impact is, moet nog blijken, maar vandaag wordt gestaakt in het streekvervoer. In Amsterdam en Den Haag rijden de bussen gewoon wel. Reizigers moeten de hele dag rekening houden met uitval van regionale treinen en bussen. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. In Utrecht ligt een deel daarvan stil. De NS-treinen rijden gewoon. De bonden eisen bijna 10% loonsverhoging. Anders volgt tot aan de kerst iedere week een staking in het openbaar vervoer. Bijna 80% van de gemeente geeft geen toestemming aan verenigingen en stichtingen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Deze jaarwisseling is de eerste sinds de invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Particulieren mogen daardoor alleen nog klein vuurwerk afsteken, zoals sterretjes. Professionele vuurwerkshows mogen doorgaan. De meeste gemeenten willen heldere regels voor inwoners. Ook hebben gemeenten geen capaciteit voor handhaving. In San Francisco is een opnameapparaatje gevonden in een zaaltje van OpenAI, bekend van ChatGPT, een tool die werkt met kunstmatige intelligentie. Het bleek aangesloten te zijn achterop een televisie. In de bewuste ruimte worden bedrijfsgeheimen besproken. Op beelden is te zien hoe een Saoedische medewerker achter de bewuste televisie naar iets lijkt te zoeken. Het apparaatje was toen al verwijderd. De man is direct ontslagen en riskeert $250.000 boete en 5 jaar cel. Ook de FBI onderzoekt de spionage bij het softwarehuis. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het drukste moment van de ochtendspits ligt alweer achter ons. De meeste vertraging zien we nog op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel 5 kilometer met een kwartier vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep 13 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. Verder is er net een ongeluk gebeurd op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort, tussen Stroe en Barneveld 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Druk is het nog op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 8 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. En op de A27 van Breda naar Gorkum, tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum, langzaam rijden over 15 kilometer. De vertraging is zo'n 20 minuten.

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Studenten schrijven hun universitaire masterscripties vaak niet meer zelf, maar gebruiken daar AI-chatbots voor. Onderwijsminister Letchert noemt dat fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. Hoe groot de impact is, moet nog blijken, maar vandaag wordt gestaakt in het streekvervoer. In Amsterdam en Den Haag rijden de bussen gewoon wel. Bijna 80% van de gemeente geeft geen toestemming aan verenigingen en stichtingen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Deze jaarwisseling is de eerste sinds de invoering van het landelijk vuurwerkverbod. In San Francisco is een opnameapparaatje gevonden in een zaaltje van OpenAI, bekend van ChatGPT, een tool die werkt met kunstmatige intelligentie. Het bleek aangesloten te zijn achterop een televisie. In de bewuste ruimte worden bedrijfsgeheimen besproken. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam zien we nog de nasleep van een ongeluk. Tussen Stroe en Hoevelaken 11 kilometer file met een kwartier vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. A59 naar Den Bosch tussen Waalwijk en Vlijmen 11 kilometer file met daar 10 minuten vertraging.

0: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts. Van wereldclubs tot verborgen parels. FCSurprise.nl.
2: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
3: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: De midseason sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
7: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
8: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Een zware explosie bij een portiekflat in Amsterdam Slotermeer heeft gisteravond laat een enorme ravage aangericht. 1 persoon raakte gewond, meerdere bewoners moesten hun huizen uit. De voordeuren in het trappenhuis zijn uit hun voegen geblazen en van de voorpui is weinig meer over. De explosie was in de wijde omtrek te horen. Onduidelijk is wanneer de bewoners terug kunnen, er zit mogelijk asbest in het pand. Sinds juni waren er in Amsterdam-West al 12 explosies. Tussen China en Noord-Korea wordt deze week een nieuwe brug in gebruik genomen. De brug was al in 2014 bijna helemaal klaar. Maar Noord-Korea ronde de infrastructuur aan zijn kant telkens niet af. De moderne brug van bijna 3 kilometer over de rivier de Yalu vervangt de oude vriendschapsbrug uit de jaren 40 van de vorige eeuw. De relatie tussen beide landen was niet al te best de voorbije jaren. Morgen rijden de eerste auto's over de nieuwe brug tussen Noord-Korea en China. President Fernandez van Costa Rica opent vandaag een nieuwe grote gevangenis in haar land. Die biedt plaats aan ruim 5000 gedetineerden en ligt in de plaats Alajuela, een half uur rijden van de hoofdstad San José. Het land voert hiermee de strijd op tegen de georganiseerde misdaad. Er is goed gekeken naar de Secot megagevangenis in El Salvador, met plek voor 40.000 gedetineerden. De nieuwe gevangenis in Costa Rica krijgt de strengste regels ooit. Familie mag er niet op bezoek, mobieltjes werken er niet en iedereen wordt dag en nacht in de gaten gehouden. Bij een bootongeluk op de Indiase rivier de Ganges zijn 13 kinderen omgekomen. Ook worden nog enkele mensen vermist. 7 opvarenden zijn naar een ziekenhuis gebracht. De reddingsoperatie is nog gaande. De boot met de kinderen was onderweg naar een feest toen hij kapseisde. Hoe het mis kon gaan is niet duidelijk. Omwonenden schoten als eerste te hulp. De Indiase premier Modi heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van de kinderen. Het weer. Vanmiddag afwisselend zon en stapelwolken, maar het blijft droog bij een matige wind uit uiteenlopende richtingen. Het kwik loopt op tot rond de 17 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits loopt op zijn eind. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Stroe en Hoevelaken 12 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Zaltbommel en knooppunt Empel 6 kilometer file met daar 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De verbindingsweg naar de A59 richting Waalwijk is daardoor dicht. De A16 van Rotterdam naar Breda. Er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Zonzeel. De weg is daar helemaal dicht en het verkeer richting het zuiden wordt omgeleid via Oosterhout over de A59, A27 en de A58.

De Chico Park van The Small Faces. Met echte goed gevoel muziek. Feel Good uit de jaren 60. Ja, dat waren nog eens gouden klanken om dit zout uur mee van start te gaan. Een heel zout uur, vol met dat soort leuke liedjes. Fijn dat je radio is afgestemd op ons station, waar we de herinneringen aan de zeezenders hoog houden. Favorieten van mij, Diane Ross en The Supremes, met We zullen weer een keer samen zijn. Someday we'll be together.

0: de jaren 60, 70 en 80. Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Dit is het Vernissen in het Zoute Uur op KB.

Fische Z en Worker. Net als zeezender Veronica zenden wij onder andere ook uit op die goede oude middengolf. AM 891 en AM 1008 kHz. Maar natuurlijk ook via de stream. Frans Rietje, Julien Clerc. Uit 1987 gaat hij zingen.

mijn leeftijd zijn veel mensen het huis aan het opruimen. Spullen weggeven of weggooien. En zo kwam ik post tegen van luisteraars van Radio Noordzee Internationaal. Veel brieven heb ik door de papiervernietiger gehaald. Van de anderen vond ik het moeilijk. En dat gold ook voor tekeningen van kinderen. Aan boord van zendschip de Mebo 2 kreeg ik tekeningen van kinderen die aan een gesponsorde tekenwedstrijd meededen. Het zijn dan tekeningen van een studio of het zendschip. Sommige zijn zo leuk, ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om ze allemaal...

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Een zware explosie bij een portiekflat in Amsterdam-Slotermeer heeft gisteravond laat een enorme ravage aangericht. Eén persoon raakte gewond, meerdere bewoners moesten hun huizen uit. Tussen China en Noord-Korea wordt deze week een nieuwe brug in gebruik genomen. De brug was al in 2014 bijna helemaal klaar, maar Noord-Korea ronde de infrastructuur aan zijn kant telkens niet af. President Fernandez van Costa Rica opent vandaag een nieuwe grote gevangenis in haar land. Die biedt plaats aan ruim 5000 gedetineerden en ligt in de plaats Alajuela, een half uur rijden van de hoofdstad San José. Bij een bootongeluk op de Indiase rivier de Ganges zijn 13 kinderen omgekomen. Ook worden nog enkele mensen vermist. 7 opvarenden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het weer. Vanmiddag afwisselend zon en stapelwolken, maar het blijft droog bij een matige wind uit uiteenlopende richtingen. Het kwik loopt op tot rond de 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan nog een paar files door ongelukken. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. De andere kant op vanuit Apeldoorn. Daar rijdt het langzaam tussen Voorthuizen en Hoevelaken. De vertraging is daar 10 minuten. De A16 van Rotterdam naar Antwerpen is helemaal dicht. Tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prins Viel. Er is daar een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Breda en Antwerpen kan omrijden via Oosterhout. Over de A59, A27 en de A58. Radio Monique, de stem van de Noordzee.
3: Radio Monique. Hi, ik ben Vinny en geboren begin deze eeuw. Daarin is commerciële radio heel gewoon. Nu las ik pas het verhaal over muziek vanaf zee met een zendschip. Een bizar en waar gebeurd verhaal. Een aanrader. En te bestellen via www.miamigobook.eu.

0: twee nummers uit de jaren 80 en 70. En bij ons hoor je al die zeezenderhits allemaal. En dan nu tijd voor
1: KBC's Retro Top 3.

0: Dat was Johnny Nash in de retro top 3 met Hold Me Tight. En dat Hold Me Tight van Johnny Nash is de allereerste reggae hit in de Nederlandse top 40 van Radio Veronica. De B-kant Cupid werd een paar maanden na de release van Hold Me Tight uitgebracht. Studio@kbcradio.nl is het adres waar jouw persoonlijke top 3 naartoe kan. Vraag het aan en gaan met die banaan. Ik moet er nu wel van door, want ik sta te raaskallen.
1: Muziek uit de tijd van de zeezenders. Het Zoute Uur.

Hallo, dit is Mi Amigos Jerry Hoogland. En het is echt tof dat je luistert naar het Zoute Uur op KBC Radio. Natuurlijk met Mark van Amstel. Zo zout heb je het echt nog nooit gegeven.

0: begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Ah!
4: Oeh, gaat het?
3: Er moet hier echt licht komen.
5: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
7: Vereenvoudig je administratie met een tankpas van tankpas.nl. Tanken, laden, parkeren en zelfs de wasstraat. Allemaal geregeld met één pas. Tankpas.nl wordt geaccepteerd bij alle tankstations. Nu 3 maanden gratis en opzeggen wanneer je wilt. Bestel via tankpas.nl en ontvang je pas binnen 2 werkdagen.
8: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Albert Heijn is druk bezig met het herstellen van de stilgelegde computersystemen. Het kan enkele dagen tot een week duren voordat de winkels weer volledig zijn bevoorraad. Albert Heijn wil niets zeggen over een eventuele hack. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag, toen de problemen begonnen, kan de supermarkt geen eerder bestelde boodschappen bezorgen. Ook de klantenservice is niet bereikbaar. De digitale prijskaartjes geven weer de correcte prijzen aan in de schappen. In België zit een 22-jarige Nederlander vast op verdenking van een aanslag in Deurne bij Antwerpen. Hij zou op 5 november vorig jaar een brandbom tegen de voordeur van een woning hebben gegooid. Het vuur kon door de bewoners worden geblust. De Nederlandse verdachte kon worden opgespoord via een deelstep waarop hij reed. De man is ruim een week geleden aan België overgedragen, zegt het OM. In Oekraïne zitten ruim 600.000 mensen zonder stroom na Russische aanvallen op de hoofdstad Kiev en de stad Kharkov. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 39 ballistische raketten en 120 drones op zijn land afgevuurd. In Kiev werd een woonflat geraakt. 3 mensen kwamen om en er zijn 22 gewonden. Zelensky verwijt Moskou dat het zich niet aantrekt van de door president Trump van de VS aangekondigde wapenstilstand. De Turkse politie heeft de live-uitzendingen van de oppositiegezinde zender Halk TV stilgelegd. Bij het station zijn 11 mensen gearresteerd in een onderzoek naar zendereigenaar Mahiroglu. Die wordt verdacht van omkoping, witwassen en aanbestedingsfraude. Mahiroglu zelf woont in het buitenland en is niet aangehouden. De Turkse Journalistenbond en de oppositie zijn woest over de inval. De regering Erdogan neemt het niet zo nauw met de persvrijheid. Kritiek wordt niet getolereerd. Het weer. Vanmiddag afwisselen zon en stapelwolken. Het blijft droog bij een matige wind uit uiteenlopende richtingen. Het kwik loopt op tot rond de 17 graden. Tot zover het radionieuws.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan een paar files door ongelukken. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 7 kilometer met een kwartier vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. De A16 van Rotterdam naar Breda is helemaal dicht tussen de knooppunten Zonzeel en Prinsviel. De politie doet daar nu onderzoek. Het verkeer wordt omgeleid via Oosterhout over de A59, A27 en de A58.
10: We are officially the hottest AM station.
11: Onderweg met Bob.

0: Ja, het is de disco-tijd uit de jaren 70, komt dit nummer, 1978. Het is de boogie-tijd, het is de boogie-oogie-oogie. Ja, dat was de boogie. Wonderland had je natuurlijk van EWF, maar dit was de boogie-oogie-oogie uit 1978 van A Taste of Honey. En ja, dat is eigenlijk wel... In Amerika heeft het nummer wekenlang nummer 1 gestaan. In de Billboard Hot 100... In Nederland heeft het een paar weekjes in de top 40 gestaan. Maar het is wel de discotijd van Janice Marie. Ofwel Janice Marie Johnson en Hazel Payne. De twee zangeressen die je hoorde in de Amerikaanse band. A Taste of Honey. Nou, honing in je thee misschien. Honing in je koffie, bah. Honing op brood, ook niet helemaal lekker. Gewoon honing, als je pijn in je keel hebt, dat soort dingen. A Taste of Honey. Hey honey, how you doing? Ik heb de koffie klaar en heel wat zaken die spelen... die kun je allemaal voor het voetlicht brengen in de onderweg op KBC. Interactief radio maken. Ja, het is de laatste dag deze week dat het kan, woensdag. We gaan zagen vandaag. Jos heeft zich al gemeld, dus dat gaat helemaal goed komen. Heeft er zin in vandaag, dus dat is mooi, straks om 12 uur. Ja, morgen dan vlieg ik weg en dan ben ik een weekje in Spanje. Dus dat betekent dat we niet interactief radio kunnen maken vanaf morgen. Dan red ik het al niet. Zit ik wel in Utrecht in de ochtend nog. En daarna is het spullen pakken en hup naar de aeropuerto. Ofwel gewoon naar de luchthaven Schiphol. En dan vliegen we in de middag weg. Tweede helft middag of zo. Ik weet niet precies. Maar geen onderweg meer tijd. Want je moet tegenwoordig uren van tevoren inchecken. Dus vandaar. Ja, dan ben ik een weekje niet. Tot en met donderdag volgende week niet alive in Kicking. Maar ik laat jullie niet in de steek. Dat beloof ik je. Sterker nog, ik ben gisteren middag en avond begonnen aan de voorbereidingen voor volgende week. Je zult me zeker af en toe horen. Er zijn de vaste ingrediënten. Alleen, we kunnen niet interactief radio maken. Dat gaat niet. Maar je kunt wel kilometers maken. Dan probeer ik je toch een beetje te begeleiden. En met lekkere muziek. En zo af en toe laat ik van me horen. Ja, ik kan niet zonder jullie. Ik zou jullie het liefst allemaal meenemen op vakantie. Over vakantie gesproken, ben je een vakantievierder nu? Ja, dan vind ik het ook leuk als je even laat weten waar je uithangt. Maar als je aan het rijden bent, of je stond net even stil... je hebt al iets gestuurd, hartstikke goed. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Ik heb de koffie klaar.
1: Dus de muziekketting.
0: Ja, die hebben we ook nog. Ik heb de koffie klaar, wil ik zeggen. En we gaan ervoor, ook voor een Bob dubbel op natuurlijk. En fijne muziek, mensen.
2: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Monty Python en Monty Python Flying Circus.
1: Ja,
0: nou komen allemaal herinneringen boven natuurlijk. Wat een feest. Terwijl het een heel lekker rustig nummer is. En inderdaad een mooie gedachte. Always look on the bright side of life. Soms is dat moeilijk. Maar soms is het goed te doen. Onder het genot van een bakje koffie gaan we zo meteen de berichten in. Wie gaat er mee?

0: bij wijze van spreken. Jawel. Onderweg. Op KBC, al live en kicking radio is toch het allerleukste, want we kunnen het doen met elkaar. Toch gezellig, hè? Filip is erbij. Jos, ik zei het al, de zager. Joop. Eagle Sky, Peter Leijendekker, Hans de Viking. Ik heb al heel wat foto's gezien van Hans. Zijn reis tot nu toe. Gerrit de Winnetoe heeft zich gemeld. Michel van Vandoor en André is erbij gekomen. Arjen is erbij, Martin Chippy, Jeroen. Gerrit, nou, het is een feestje al. Barry, Bennebroek, jou hoor. Laat ik daar ook maar gelijk eens even mee beginnen. Mail bob@kbcradio.nl of messenger Bob van Beter. Van BB, Barry Bennebroek. BB uit Summerlaar. Ik kan weer 2 uur meeluisteren, Bob. Gisteren gelost in Oostenrijk en nu leeg op weg naar Summeren. Voor jullie een hele fijne, welverdiende vakantie. Dankjewel. Wat lief. Aardig. Ja, als je zegt lief, dan denk je gelijk van... Nou, helemaal niet. Ik kan het best zeggen dat ik het leuk vind en lief vind. Ja, tuurlijk, ja. Hey, mag ik nog een bakje zwart? Voordat je gaat?
1: Ja.
0: Oh, het is allemaal wat. Ja, volgende week gaat het echt niet lukken. Oh, dat is maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Dus dan heb ik al gezorgd dat jullie niet in de steek worden gelaten. Dus dat is geregeld. Voor morgen en overmorgen moet ik even kijken. Het zou leuk zijn als ik nu vandaag een live programma... zeg maar, als een soort met van live podcast ga maken. Maar dat ga ik echt niet redden vandaag. Dus je kunt morgen en overmorgen ook echt wel onderweg afstemmen. Op onderweg via KBC Radio. En ook via de app van TuneIn of een andere radio-app natuurlijk luisteren. Of kbcradio.nl. Of voor dit programma Barregaande Radio kiezen. Of Hollands Palet of Den Haag Totaal. Goedemorgen trouwens als je via deze mogelijkheden luistert op dit moment al. Maar ik zorg wel dat er morgen en overmorgen ook een leuk programma is. Waar je een aantal kilometers bij kunt maken. Terug naar Barry, want die was dus onderweg naar Zummeren. Groetjes aan iedereen. Nou, dat hebben we bij deze gedaan. Ik dacht, we zijn er bijna. De Tukker Tarzan, ben je alweer terug trouwens op het vasteland? Dus in West-Europa. Hij zat gisteren nog in de UK. Richting Pelletways UK. Ik denk dat je er bent. Ik krijg van mijn bloed een duimpje terug. Ik bedoel, ik denk dat je nog in de UK zit eigenlijk. En Cowboy Phil Philip zegt vanuit een zonnig Contig. 15 graden ben ik onderweg naar huis met de taxi. En luister ik uiteraard naar onderweg... En vroeger werden vuilnisbakken 2 keer per week geledigd. Nu halen ze de vuilnisbakken weg en moet je bellen als het vol zit. Ik zag vanmorgen ook je bericht binnenkomen. Er wordt nog wat mee gedaan vandaag, Philip. Bij Radio in Utrecht. Want dan ging het allemaal over het zwerfafval. Nou ja, daar hebben we het nu maar niet meer over. Wij zwerven door. Ik wens jullie allemaal veilige kilometers, zegt Philip. En Jos, een mooi zaagmomentje toegewenst. En Bob, jij natuurlijk een mooie zonnige vakantie in Spanje. Olé, olé, Cowboy Phil, dank je wel. Jos, Jos de Zager. Straks is het zover, Jos, hè?
2: Goedemorgen, Bob.
0: Hey.
2: Goedemorgen, luisteraars allemaal. Nou, Bob, het is je uiteraard gegund. Lekker op vakantie.
0: Ah, goed zo.
2: Alles even lekker loslaten.
0: Toch wel?
2: Ja. Armen naar beneden. Alles naar beneden laten hangen.
0: Ballen van je broek. Ballen van je broek.
2: Lekker de spanning er vanaf.
0: Ja, ja.
2: Niet van alles, maar...
0: Nee, precies.
2: Je snapt het wel.
0: Ja.
2: Dus, lekker man. Ja. Nou, ik heb vandaag helemaal een makke dag.
0: Ja.
2: Ik moet morgenochtend lossen in Carpentras. Net voor Marseille.
0: Ja.
2: Dus we staan vanavond daar mooi bij de route. Een kwartiertje van mijn klant af.
0: Morgenochtend. Oh, mooi geregeld. Ja, ja.
2: En dan hebben ze wel even nodig om te lossen. Dus dat is niet zo'n punt.
0: Nee.
2: En dan kijken we wel weer wat we terug gaan doen.
0: Ja.
2: Het is hier prachtig mooi weer. 17,5 graden. Bij,
0: wow.
2: Tussen Dijon en Lyon. En het is droog. Dat is ook al lekker. Licht bewolkt. Zonnetje erbij. Prachtig mooi genieten. Ja. Dus zoals we dat eigenlijk zeggen. Het dom kijken, mooi zitten en lange ende rechtuit. En dat is natuurlijk waar we verschrikkelijk goed in zijn.
0: Ja, hè? Ja.
2: En waar we ook verschrikkelijk goed in blijven.
0: Ja.
2: Maar goed, maakt allemaal niet uit. Stom gelul. Ik
0: nou,
2: zou zeggen, rustig aan Bob. Goeie vakantie, prettige uitzending.
0: Dank je.
2: En tot over een week.
0: Ja, alive and kicking. Volgende week vrijdag weer. Maar vandaag dus nog ook. En de komende dagen, volgende week maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, wijk ook met je mee, hoor. En dat zagen, Jos, ik ga wel even kijken. Don't worry, be happy. Ik heb het allemaal geregeld voor volgende week. Dat wil zeggen, ik denk het te regelen. Maar je hoeft er niks aan te doen, Jos, in elk geval. Hey, Lambiek is ook binnengekomen met een Bluetooth duimpje. Nou, dan is hij er. Lambiek, Dirk, goedemorgen. Een duimpje van mij terug. Rimco, hetzelfde verhaal. Ook met een duimpje. En ja, ik had al gestuurd naar de Tukker Thuisham. Dus ja, goed dat je er bent, jongens. Joop, Zijdelaan, Stolwijk, Bob. Alle luisteraars van onderweg. Ik ben er weer bij. Vanmorgen gelost in Wansum. En geladen in Duisburg. Duisburg is het natuurlijk. Nu onderweg naar Ittervoort. In Gelderland hebben we vanmiddag nog even een keertje laat. Ik zit even te denken, Ittervoort is toch Gelderland of niet?
1: Ja.
0: Zegt u niet de Achterhoek? Nee, door wie zegt dat nou? Nee. Het is wel degelijk Gelderland, toch? Ik check hem nog even. Vanmiddag nog een keertje laden in Duisburg voor Veendam. Nou, dat klinkt me heel erg Gronings. Heb je voor mij nog een bakkie? Ja, natuurlijk, man. Wat denk jij? En straks natuurlijk een tostietje hamkaas. Dat kan niet missen, nu het nog kan. Ja, jullie moeten volgende week en ook morgen, overmorgen even je eigen pakketje meenemen. Want ook de kantinejuf, die komt niet. Dus ja, geen kipsatéetjes. Dat is toch wel jammer eigenlijk. Hè? Nou, ik ga kijken of ze misschien toch vrijdag nog eventjes aanstaande, hè? Of nog even een kipsatéetje kan regelen. Tostietje misschien morgen ook nog. Ik overleg zo meteen wel even met haar. Of zij dat morgen nog even kan regelen. En gewoon de bestelling doorgeven. Dan kijkt ze gewoon even op mijn beeldscherm. Via Messenger Bob van Beter of bob@kdcradio.nl. Ja, dat is toch prima. Of je laat het vandaag al even weten. Ik wens je een hele fijne vakantie. Dankjewel Joop. En geniet ervan met elkaar. Dat gaan we doen. Ja, we gaan erheen. Ook twee vrienden van ons die gaan mee. Hij en zij. Dus we zijn met twee keer hij en twee keer zij. En dat is altijd supergezellig. We zijn al met ze vorig jaar naar Zwitserland geweest. Was heel leuk ook. En een paar keer naar Londen. En we gaan geregeld bij elkaar even op bezoek. Ja, nou, dat vinden we leuk. Met Milko en Yvette, voor de duidelijkheid. Nou, dan weten jullie dat ook weer. Ik bedoel, ik openbaar het gewoon. Dat is gezellig. Maar dankjewel ook hiervoor. Eagle Sky, Peter Leijendekker. Ja, het is een goede vakantie. En salut. Ik zal er eentje op jullie nemen. Ik zal er eentje op jullie drinken, wat dat er gaat. Nou, doen we nog even een berichtje.
3: Ja, zeker wel.
0: Voordat de ANWB weer dwarsboomt. Ofwel gewoon informatie aan ons allemaal verstrekt. De Europese reis- en verkeersinformatie. Waar we natuurlijk, is exclusief voor ons, heel erg blij mee zijn. Zo, Hannes, Tontrans, morgen Bob en onderwegjes. We zijn er weer bij. Vanmorgen geladen in Metz, bij de poot. Je weet wel, de poot van Metz. En nu onderweg naar Wake Bay Duurstede. Dat klinkt Brabant, zo zeggen de Brabanders het ook. Wake Bay Duurstede. Maar het is gewoon Utrecht. Ja, ik rijd nu bij Liège. Luik dus. En Bob dubbel op. Wat dacht je van een paar keer een nummer van Tracy Chapman achter elkaar? Dan moeten we niet te snel gaan beginnen met dus Fast Car. Talking About the Revolution. We hebben het er vorige week nog over gehad, hè? Wel mooi inderdaad, ja. Ah, ze heeft heel mooie muziek gemaakt. Trouwens, Fast Car in haar originele versie is trouwens ook heel rustig. Hoe gek ook. Groetjes, Hannes, Tontrans. Oh, en ik wil me trouwens ook even afmelden vanaf morgen tot en met 26 oktober. Want ik ga samen met Natasja naar Rodos. Het is dat ik al wat geboekt heb, al zou ik ook met Natasja en met jou hoor, Hannes, mee willen naar Rodos. Mooi Griekenland. Wat een lekker vooruitzicht. Heerlijk. En tot en met 26 oktober, dat is hier al een tijd, zeg hé. Jongen. Doe ik mijn best volgende week door af en toe even wat te roepen. Ben jij wel weg? Nou ja, geniet ervan. Heel veel plezier natuurlijk jullie. Geniet van Rodos, van het Griekse eten, van het klimaat, van... Oh, ik klaag niet, hè. Ik ga naar Spanje, olé, olé. Dus wat dat er gaat... jij naar Zuidoost, ik naar Zuidwest-Europa. Zo doen we het. Hannes, veel plezier. Oh, en wie weet, zometeen Tracy Chapman 2 of 3 keer achter elkaar, zo tegen 10 voor 12. Dan zal ik de keuze wel gemaakt hebben, denk ik dan. Even naar Gerrit. Gerrit Brouwer, ofwel... Sorry, Gerrit Bijlsma onderweg voor Brouwer Urk. Urk. Ik ben weer onderweg naar de Palingsound. Daar ga ik laden voor het pittoreske Urk. Oké, Volendam, daar komt hij. Urk, hij komt er daarna aan hoor, bij jullie. Dat is trouwens nogal wat, denk ik in één, hè. Ik wens jullie allemaal een fijne vakantie. Groetjes van de winnen toe, ofwel Gerrit Bijlsma. Ja, die dijk, hè, de dijk van Lelystad naar Enkhuizen, vice versa. Ofwel van Noord-Holland, West-Friesland dus, naar Flevoland. Gaat dicht voor boven de 15 ton en dat gaat jaren duren. Wat kost dat allemaal, denk ik dan? Allemaal doorberekenen aan de consument, mensen. Want ja, daar kun je natuurlijk niet tegenop als chauffeur of als transportbedrijf. Dat is ongekend, ja. En vooral de bruggen, daar is iets mis mee. Ik zal toch eens gaan praten met Peter. De highwayman, Peter van Noord. Jazeker, die is er trouwens vandaag ook bij. In de bedieningscentrale Lelystad houdt hij dat allemaal in de gaten. Ik kom er nog op terug, wat denk jij? Natuurlijk, onderweg, messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Meer post zometeen naar de ANWB.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In België zijn komend weekend werkzaamheden op de E314, Nederlandse grens Leuven, tussen Aarschot en Bekkenvoort. Het verkeer wordt over één rijstrook geleid. De werkzaamheden zijn van vrijdagavond 7 uur tot dinsdagochtend 5 uur. Komend weekend gaat er in Duitsland de A3 dicht. De A3 Oberhausen-Keulen wordt afgesloten bij Oberhausen. Daarnaast wordt de A43 Wuppertal-Recklinghausen afgesloten bij Bochum. En in Oostenrijk moet je rekening houden met de afsluiting van de Reschepas. Er zijn werkzaamheden tussen Pfunds en Nauders. Tot 27 november is de weg afgesloten van maandag tot donderdag. Steeds tussen 7:30 's morgens en 6:00 's avonds. Op vrijdag is de weg dicht tussen 7:30 's morgens en 2:00 's middags. In het noorden van Italië veroorzaken werkzaamheden veel vertraging iedere dag op de A22. Dat is de weg Brenner-Bolzano. In beide richtingen wordt er gewerkt bij Bressanone. En dit duurt nog tot 2028.
3: Dit is Onderweg.
0: Zet je het even in je agenda 2028.

0: Roxy Dekker. Vroeger had je zo'n uitdrukking. Dat gaat op zo'n stekker.
1: Ja, dat is heel raar. Ja, ik weet ook niet meer waarom.
0: Bananenstekker, ken je dat nog? Om je luidsprekers aan te sluiten. Dat gebeurt trouwens nog wel. Heb ik gezien op fotootjes. Dus, met een bananenstekker, zo'n rode en zo'n zwarte stekker achterin je luidsprekerboxen. Oké. Peter van Noord, de highwayman op de bedieningscentrale in Lelystad, houdt een sluis en brug in de gaten. Ook die van de houtripsluizen. En die is opgenomen in de weg van Lelystad naar Enkhuizen. Maar de weg gaat dus dicht. Dan heb jij weer, denk je dan. Ja, en voorlopig heel lang. Nou, je kent het probleem van de Merwedebrug waar je niet overheen mag. Nou, dit geldt dus ook voor het Lelystadse. Het West-Friese dus ook. Dat je die weg dus gewoon niet meer mag pakken. Dat is echt boven de 15 ton. Dat gaat gebeuren. Het begint op 21 oktober. En je bent beperkt. Tot 15 ton mag je er wel overheen. Het totaalgewicht van het voertuig of de combinatie, inclusief de lading. De asbelasting trouwens 7,3 ton per as. Scheurvorming in de staalconstructie van de beweegbare bruggen bij de houtripsluizen bij Lelystad en veroudering van de vaste bruggen. Dus alleen maar personenwagens of hulpdiensten en bestelbussen en voertuigen die binnen de gewichtsklasse vallen, zeg maar, dat wel mag. Die kunnen wel de dijk over. En voor de rest omrijden voor alle verkeerders, voor jullie, zeg maar, zware jongens en meiden. En dat betekent dus de A6 of de A7, dus door Noord-Holland rijden naar boven naar de afsluitdijk of bovenlangs. En dan via Snets, zeg maar, naar boven toe naar de afsluitdijk. Aan die kant, Friesland. Dat is in ieder geval wat. Het gaat heel wat kosten. En heel wat tijd gaat het innemen. Maar, afwachten maar. Rauwe Ruud is erbij gekomen. Die is voor Intersprint onderweg. Net als Hans trouwens. Lekker weertje. Ik zit in Zweden op weg naar de laatste klant. De banden rollen er lekker uit. Maar goed, het ritje duurt nog wel 235 kilometer. In lengte uit te drukken. Oké. Pop, fijne vakantie gewenst. Nou, dankjewel. Dan gaan we er het beste van maken natuurlijk, hè. Ik hoop dat jullie ook een beetje mooi weer hebben. Het gaat daar regenen, heb ik al gezien. Maar goed, daar ga ik me maar niet te druk op maken. Onderweg op KBC. Zometeen meer post. Messenger Bob van Beten en Bob. Het KBC Radio.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
4: Van wereldclubs tot verborgen parels.
3: FCSurprise.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
11: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Albert Heijn is druk bezig met het herstellen van de stilgelegde computersystemen. Het kan enkele dagen tot een week duren voordat de winkels weer volledig zijn bevoorraad. In België zit een 22-jarige Nederlander vast op verdenking van een aanslag in Deurne bij Antwerpen. Hij zou op 5 november vorig jaar een brandbom tegen de voordeur van een woning hebben gegooid. In Oekraïne zitten ruim 600.000 mensen zonder stroom na Russische aanvallen op de hoofdstad Kiev en de stad Kharkov. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 39 ballistische raketten en 120 drones op zijn land afgevuurd. De Turkse politie heeft de live-uitzendingen van de oppositiegezinde zender Halk TV stilgelegd. Bij het station zijn 11 mensen gearresteerd in een onderzoek naar zendereigenaar Mahiroglu. Het weer. Vanmiddag afwisselen zon en stapelwolken. Het blijft droog bij een matige wind uit uiteenlopende richtingen. Het kwik loopt op tot rond de 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
12: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Wel is de A16 van Rotterdam naar Breda helemaal dicht tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsviel. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Oosterhout over de A59, A27 en de A58.
13: Hi, ik ben Vinny en geboren begin deze eeuw. Daarin is commerciële radio heel gewoon. Nu las ik pas het verhaal over muziek vanaf zee met een zendschip. Een bizar en waar gebeurd verhaal. Een aanrader. En te bestellen via www.miamigobook.eu.

Maar het is Terrence Trent D'Arby. And If You Let Me Stay. Onderweg op KBC. Hola, yeah. Ik heb goed nieuws. Heel goed nieuws. En slecht nieuws. Ik begin met het slechte nieuws en het valt allemaal heel erg mee. Want je weet het al. Ja, ik ben er morgen niet wel live in kicking. Vrijdag ook niet. Dan zit ik al in Spanje. Olé. Goed nieuws voor mij. Minder voor jullie. En ja, het liefst zou ik jullie ook gewoon allemaal meenemen. En eigenlijk gewoon hier blijven. Maar ja, aan de andere kant, even alles wat me afschuren is ook wel lekker. De eerste vakantie buitenland dit jaar. Jullie weten allemaal nog wel dat ik in april met Marit naar Colombia zou gaan. Maar de toestand in de wereld en ook in dat land en het vliegen dat beperkt zou worden allemaal en dat je misschien niet meer terug zou komen, dat maakte dat wij de reis hebben geannuleerd en de tickets dus helaas in het water zijn gevallen. Maar goed, in Colombia zitten en niet terug kunnen is ook niet zo'n feest. Maar goed, dat was de vakantie in april van dit jaar. Wel een weekje thuis geweest natuurlijk en ook hartstikke lekker. En in de zomer nog een weekje, maar goed. Toen wel onderweg gemaakt. En nu dan, ja, toch een week naar Spanje is toch wel een keertje lekker, zeg maar. Maar ja, feitelijk is dat het slechte nieuws. Ja. Maar het feit is wel dat ik goed nieuws heb. In elk geval voor deze week. Volgende week gaat denk ik echt niet lukken. Morgen en overmorgen zijn er gewoon tosti's. En in het bijzonder natuurlijk vrijdag, en dat is niet bijzonder, kipsatéetjes. Want de kantinejuf komt hier gewoon naartoe. Dus je kunt gewoon een berichtje sturen of rechtstreeks naar Corrie, naar de kantinejuf, de tweelingzus van Marita. Dat kan. Je kunt ook naar mij gewoon een berichtje sturen. Zij kan in mijn systeem. Ik laat die computer aanstaan. En misschien met een laptopje in de keuken voor haar. Dan kun je morgen en vrijdag gewoon wat lekkers bestellen. Morgen zijn het de tosti's. En niet te moeilijk doen. Doe gewoon lekker tosti ham of tosti ham kaas. En voor vrijdag de lekkers.

0: De Highwayman in de bedieningscentrale in Lelystad. In het provinciehuis zit dan. Daar zit Peter. Peter de Highwayman houdt die sluizen en bruggen in de gaten. En die haakt nog even netjes in, meteen al actueel als die is. Dank daarvoor. Het gaat natuurlijk over de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd. Bob, goedemorgen iedereen. Buiten dat alle bruggen en sluizen in Nederland achterstallig onderhoud hebben, zou de dijk omgelegd worden iets meer richting Ketelbrug met een nieuwe sluis in verband met de containerhaven en het nieuwe industrieterrein. Maar ja, door bezuinigingen gaat dit niet door, vooralsnog. Want voordat er dan al de laatste jaar is er geen onderhoud aan de houtripsluis en de brug geweest. Dat is wat ik begrepen heb. Dus dat moet dan wel doorgaan. Ja. Met alle gevolgen van die natuurlijk. Hè. De kosten zullen echt gaan stijgen als je zo ver moet omrijden. Als je vanuit bijvoorbeeld Noord-Holland via Flevoland ergens naartoe wilt. Of je moet naar Flevoland toe. Dat je dan via de houtripsluizen niet meer kunt. Maar dat je dan via de Markerwaard, dat is de Markerwaarddijk trouwens. Dat je via de afsluitdijk moet rijden. Dus vanuit Noord-Holland via Friesland naar Flevoland. Of andere kant door Friesland heen. West-Friesland heen, dus naar Amsterdam. Dus over de A7 afzakkend en dan verder gaan. Het is mijlen op 7 volgens mij. En het is echt heel wat vertraging. Ik bedoel, heel wat oponthoud dat je hebt eigenlijk. Het gaat allemaal lang duren. Nou. Het is niet anders. Vanaf de 21ste gaat dat gebeuren. Dat is volgende week, hè? Tjongejonge. Hans Maatman, de Oeroeboe. Een fijne vakantie gewenst daar in Spanje. Olé, olé, ja. Dankjewel. Veel plezier. Samen met Marit. Ja, die gaat ook mee. Die vrienden van ons ook, hoor. Dus heel leuk. Wel iedereen eigen slaapkamer. Ja, bedoel, Marit en ik zitten op één slaapkamer. Maar ik bedoel, de vrienden ook. Die hebben ook weer een eigen slaapkamer. Je wil niet weten. Nee, natuurlijk wil je dat wel weten. Nee, dat doen we wel heel netjes. Maar wel gezellig. We hebben een auto gehuurd daar, dus we gaan gewoon gezellig naar mijn dingetjes toe en zo. Oké, ik blijf voorlopig even hier. Tot en met vandaag live en kicking radio bij KBC. En alle andere dingen gaan ook gewoon door. Michel is er ook bijgekomen. Michel van Vandoren. Goedemorgen, Michel. En André. Ja, André Wassenaar.
1: Morgen, Bob. En alle luisteraars. Ja, ik zit er ook weer bij.
0: André, zo meteen even horen wat je vandaag gaat doen. Maar mag ik met jou terug naar gisteren? Wat is het verhaal? Waar ben je geweest?
1: Nou, gisteravond, zoals gezegd, had alles goed gelopen. Dus gisteravond op Hervé beland.
0: Oh ja, leuk.
1: Dan heb ik in Hogeveen gelost. En dan ben ik onderweg naar Schiedam om te gaan live voor Isegem. Dus ik ben rond 1:15, 1:00 ben ik in
0: België?
1: Schiedam.
0: Ja, oh, natuurlijk.
1: Ik erbij zitten.
0: Ja.
1: En dan in Isegem mag ik daar nog gaan lossen. Dan zit ik aan mijn rijtijd. Dus dan wordt daar eens een tentje in de buurt.
0: Ja.
1: In het dorp of in de stad. Moet ik even kijken.
0: In West-Vlaanderen, ja.
1: Dat kan ik niet veel meer, dus we wachten het af.
0: Ja.
1: Gaat goed komen. Dus ik zou zeggen, maak er wel moois van.
0: Doen we.
1: Poppen was een hele fijne vakantie.
0: Merci, merci. En,
1: samen met Marit natuurlijk.
0: Dank, ja, zeker.
1: En dan tot over, een goede week maar weer.
0: Ja. Je kunt. Dre, je kunt morgen en overmorgen ook luisteren en wat lekkers bestellen. Hè? Want ja, de maag moet 's middags ook gevuld worden natuurlijk. En volgende week ben ik er ook ten dele, zeg maar. Maar ja, niet de live en kicking. Dus ik heb er gisteren al voor gezorgd dat jullie niet helemaal verlost zijn van mij, zeg maar. Nou ja, ik hoop dat je gewoon je kunt vermaken. En volgende week niet, maar deze week nog wel eventjes morgen tosties bestellen bij de kantinejuf via mijn mogelijkheden. En vrijdag dus de kipsatéetjes, hè? Ja, goed. Luc, MRC Mossel, koffie graag. Oh, wacht even, ja. Ik moet nog even. Oh, ik moet water bijvullen, zie ik hier. Maar ik heb nog even een beetje, denk ik. Nou ja, er zit nog wat in. Luc! Koffie dus. We hebben de kar weer leeg hier in Anvers, in Antwerpen. Nu naar de zaak. Andere trailer erachter en dan ga ik richting Engeland. Oké, ik wens jullie alvast een hele fijne vakantie. Dankjewel, merci beaucoup. Dat is Frans trouwens, ik moet het gewoon. Muchas gracias, moet ik zeggen. Ja, ik moet er toch eventjes een beetje inkomen weer in het Spaans. Dat gaat niet altijd meteen van een leien dakkie. Denk ik dan. We gaan naar Martin. Chippy. Onderweg voor Zeeman. Martin.
2: Hey, goedemorgen Bob en onderwegjes. Ja, daar is hij weer. Martinez.
0: Martinez, vertel.
2: Hey Bob, ik ga het gewoon lekker kort vandaag. Ja. Ik heb een ritje Keulen met Leverkusen en Vreggen. Dus dat zijn maar 6 winkeltjes. Dus een makkie vandaag. dus zal ik misschien wel. Ik kom al leeg, maar ik ga dit niet, denk ik, niet thuis halen. Dus ik sta onderweg. Daar heb ik niet veel te doen. Vrijdag de LZ2-cursus. Daar hou ik je al op de hoogte.
0: Oh ja, dat is waar. Ja.
2: En dan bij deze.

0: Lise, wens ik jou en Marit een hele leuke, fijne vakantie toe in Espanje.
1: Olé, olé.
0: En als je van mij nog een bakkie en een tosti hebt, nou, dan gaat het weer goed komen.
1: Tuurlijk.
0: Nou, ik ga je weer spreken. En anders draai je maar Rubber Robbie. Nee, je moet op vakantie gaan.
1: Oh, ja, leuk.
0: Oké, groeten. Later.
1: Dankjewel. Ja, Rubber Robbie is wel leuk inderdaad. Ja. Om even in de mood te komen dan. Nee, je moet op vakantie gaan dan. Of ze Leids. Ja, ik kan het toch nog steeds niet onder de knie krijgen. Maar ik ga het toch wel even proberen. Ga ik even zoeken. Onderwijl Kees, José en Buk. Bob, alle onderwegjes van Waren en Verdruk. Dat is toch gisteren? Het is een oud bericht dit, joh. Oh ja, inderdaad, dat was van gisteren. Nou, dan ga ik naar Jeroen. José, Kees en Buk, de drie musketeers zijn erbij. Nog even naar Jeroen. Dan ga ik onderwijl even zoeken, Jeroen. Naar Rubber Robbie. Nee, je moet op vakantie gaan. Dat is wel even leuk. Jeroen, kom er weer in. Jeroen Schild.
2: Ja, goedemorgen, Bob en alle luisteraars. Ik ben er ook weer bij.
1: Ja, luid en duidelijk.
2: Ik ben gisteravond gekomen tot aan Mellendorf. Ja, vlak voor Hannover.
1: Ja.
2: En daar heb ik heerlijk gestaan. Lekker gedoucht. Heerlijk gegeten.
1: Ja.
2: Ja, ik zat er samen met een non-Nederlandse chauffeur. Geen idee wie. Ja.
1: Nog niet? Hagenees. Oh, leuk.
2: Ja.
1: Gezellig.
2: Kapot gelachen, joh. Ja. Vanmorgen om 4:00 ging de wekker. 4:30 reed ik weg.
1: Mooie tijd, hoor.
2: En
1: ik ook.
2: Toen heb ik gelost in Gusten. Ja, en daar schoongespoten.
1: Ja.
2: Ik was mooi met het ochtendgloren, was ik mooi schoon en klaar en leeg.
1: Ja.
2: En ik heb zojuist Gerstenstro geladen aan de andere kant van Matenburg. En dat gaat naar Nieuwe Niedorp
1: of zo?
2: Nieuwe Niedorp.
1: Ja, zie je wel, ja.
2: Ja, Noord-Holland. Dus dat is vanmorgenochtend.
1: Ja.
2: Nou, ik ben de hele uitzending erbij. Gezellig. Oh. Ja. Tante Corrie, zou ik misschien een tosti hamkaas en deze keer wel met een beetje curry on the side en een lekker groot glas melk, alstublieft. Wens ik jullie allemaal een fijne dag, een goede rit, een fijne uitzending en tot morgen.
1: Yo, Jeroen, Schild. Nou, meer post ga ik zo meteen doen. Ik zie heel wat mensen die er nog bijgekomen zijn. Edwin, Johan, kom je één en Marcel Duitsen, Albert Broer, Peter Altena. De Tukker thuis zijn nog even. Oh, nu wel met een bericht. Niet alleen. Oh, Bob, fijne vakantie. Ja, dankjewel. Ik kom er nog even terug op je berichtje. Ik heb onderwijl Rubber Robbie heb ik klaargezet. Dat is Haags op deze manier. Maar het moet Leid zijn natuurlijk. En we gaan eens even kijken of we inderdaad voor bijvoorbeeld Baby Can I Hold You gaan. En Talking About the Revolution. En Fast Car van Tracy Chapman. Bob dubbelop zometeen. Ah, ik kom er nog op terug. Oh, Sandra is er ook bijgekomen, zie ik. Ja, ik kan niet echt luisteren. Misschien het laatste uurtje. Ik kom er op terug zometeen. Ach, en Kees die zich dus niet meldde vandaag. Maar José heeft de telefoon ter hand genomen. Met het zonnetje, 16 graden, zijn we zojuist gestart met rust maken in Zwitserland, Bob. En onderwegjes. We wensen jou een hele fijne vakantie in Spanje, Bob. En voor vandaag een gezellige uitzending. Nou, daar zijn we goed mee bezig, mensen. Dankjewel, Messenger Bob van Beter. En bob@kbcradio.nl. Nou, Rubber Robbie uit Leiden, luister mee. Wat denk je dan?

0: Tracy Chapman, Fast Car, het origineel uit 1988. En daarvoor Baby Can I Hold You. Zullen we er misschien, nou ja, zometeen nog eentje doen? Jos staat klaar om te zagen. Is dat een feest? Dat denk ik wel, want de week moet echt door het midden. Het is al 11:01 geworden intussen. Ja, Jos, doe je best. Nou ja, hoef ik eigenlijk niet te zeggen. Dat gaat gewoon goed. Een beetje support van ons allemaal. Jos, Jos, Jos, Jos, Jos, Jos, Jos, Jos, Jos. En we gaan het leuk in de week. Gaat door het midden, mensen. Ja, een klein stukje nog, denk ik, Jos. Ik voel het op mijn water. Ik hoor het aan de kettingzaag. We gaan dukken. Ja. Stukkie. Jos de Zager. Ja. Goed zo.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijk vrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Albert Heijn is druk bezig met het herstellen van de stilgelegde computersystemen, maar wil niets zeggen over een eventuele hack. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft geen aanwijzingen dat de klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kan de supermarkt geen eerder bestelde boodschappen bezorgen en is de klantenservice niet te bereiken. Het duurt enkele dagen tot een week voordat de winkels weer volledig bevoorraad zijn. Op de digitale prijskaartjes in de schappen staan nu wel de correcte prijzen. De VVD wil dat nieuwbouwwoningen mogelijk toch weer op het gas kunnen worden aangesloten. Volgens Kamerlid Nobel vertraagt het verplichte aardgasvrij bouwen de woningbouw, mede door de overbelasting van het stroomnet. Oppositiepartij D66 reageert verbaasd en wijst erop dat de VVD eerder juist voor het afschaffen van de gasaansluiting stemde. Nobel benadrukt dat de huidige woningcrisis vraagt om snelle oplossingen. In het coalitieakkoord zijn verduurzamingsplannen afgesproken. Een hoge Oekraïense functionaris beschuldigt de VS ervan Rusland te helpen in de oorlog. Volgens de ingewijden knijpt Amerika de snelheid van cruciale Starlink-satellieten af en waarschuwt het land Kiev niet meer voor Russische raketten. Hierdoor kon onder meer een belangrijke energiecentrale worden getroffen. De spanningen stijgen doordat president Trump weer meer naar Moskou trekt en Oekraïne de schuld geeft van de mislukte vredespogingen. Oekraïne is sterk afhankelijk van Amerikaanse inlichtingen. En journalisten van CNN, MS Now en Politico mogen voorlopig gewoon weer het Witte Huis in. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald, zolang de rechtszaak over hun persaccreditatie nog loopt. Vorige maand stuurde president Trump de journalisten weg omdat ze volgens hem nepnieuws verspreiden. Maar de rechter stak daar eerder al tijdelijk een stokje voor en verlengt die beslissing nu dus. Trump ligt al langer overhoop met kritische media en noemde de pers eerder al de vijand van het volk. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Wel is de A16 van Rotterdam naar Breda helemaal dicht. Tussen knooppunt Zonzeel en Breda Noord, dat komt door een ongeluk. De politie doet daar nu onderzoek. Omrijden kan via Oosterhout over de A59, A27 en de A58.
0: Wijnand, dankjewel.
6: Hallo!
0: Hallo. Ja, ik vond Tracy Chapman zo goed klinken. Ik doe er gewoon nog geen. Talking.

0: Zo mooi, je zou er stil van worden. Ik meen het hoor. Tracy Chapman. Drie keer iemand, twee voor en één na 12 uur. Ja hoor. Onderweg op KBC. Zo, heel wat berichten binnengekomen. Hans, ik zag dat bericht trouwens. Oeruboeru, ik kom daar nog op terug zometeen. Onderweg op KBC. Dat eventjes, nou ja, min of meer een beetje onder onsje. Maar ja. Arjen is er ook bijgekomen. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Ja, Arjen, goedemiddag. Je krijgt een Bluetooth-duimpje. Sterker nog, je hebt hem binnen als het goed is. Eens even kijken waar ik gebleven ben in de rij. Oh, Rimco heeft een duimpje gestuurd. Heeft een duimpje terug. Heb ik al twee keer gezegd, volgens mij. Ja, ik... Nou, het is niet anders. Dirk Lambiek, net gelost in Blois. Blois. Maar dat is een mooie plekje. Blois. Blois, zo schrijf je het. Ja, en Sandra, die is er niet bij. Ja, misschien het laatste uurtje. Nou, dat is dit. Ik wil je een fijne vakantie toewensen. Geniet ervan. Ik heb gisteren trouwens een andere trailer gehad. Net een jaartje oud, dus ik heb een nieuwe upgrade gehad. Dat is fijn. Ik ben hem even aan het ontdekken. Ja, dat moet dan ook wel weer natuurlijk. Hè? Groet aan iedereen die luistert. En tot later, wanneer je weer terug bent. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Oh, dat staat er niet. Auf Wiedersehen staat er natuurlijk. Maar Nederlanders zeggen dat heel vaak. Auf Wiedersehen. Ik denk, doe het ook maar even. Ja. Auf Österreich. Ja. Herzlichen Dank. Sandra Mens. Sandra van Zuiderland. Stolwijk. Ja. Of toch niet. Ja, wel. Zeker wel.
1: Ah ja, zeker.
0: Onderweg op KBC. Goed dat je er bent, Sandra. En ook weer niet. Ja, ik kan niet echt luisteren. Maar ik vind het toch wel heel aardig dat je een berichtje stuurt. Succes met de trailer. Morgen, overmorgen niet live in Kicking. Ben ik wel bij je. Maar ja, dat geldt voor volgende week ook. Maandag tot en met donderdag. En dan vrijdag weer live in Kicking Radio. Even een weekje ertussenuit. Even naar Olé. Even naar Spanje. Edwin Tempelman, die is er ook bij. Al een tijd trouwens. Bob. Even pauze maken bij Ibbenburen in Duitsland en straks even los in Schüttorf. Over vakantie gesproken. Marita heeft net geboekt. Echt waar? Ik lees het. 13 december, mensen, vliegen wij naar Welcome to Miami. En dan de 14e incheck op The Oasis of the Seas. Dat is een schip, hè? Zo! Dat is een schip, jongens. Niet te geloven. Jij gaat zeker heel vaak van die glijbaan af. Niet te lang doorglijden, want heb je geen zwembroek meer over, denk ik dan. Ja, wat een schip is dit. Oké. Okay. Dat is een feestparadijs volgens mij, als ik het zo zie. Een soort van loveboat, denk ik dan. Even kijken. Nou, Oasis of the Sea. Even varen door de Caribbean. En daarna doorvliegen naar Mexico. Ja, Marita heeft wel goed aan je gedacht, aan het muzikale gedeelte in Edwin Tempelman. Hè? Jongen, jongen. Nou ja. Onder het motto... You only live twice. Tenminste, als je geen James Bond heet. Dus als de tweelingzus Marita heeft een tweelingzus. Corrie is mijn Corrie. Dat is mijn kantinejuf, voor de duidelijkheid. Ik heb een Marit, maar dit is mijn kantinejuf. Juffrouw Corrie. Als die nog even een tostietje heeft, want het is tosti time. Dat zou even lekker zijn, zegt Edwin. Nou, dat denk ik ook. Met een vleugje Rock the Boat, baby. All right, 1974. Tijd voor Rock the Boat van de Hughes Corporation. Nou, er zijn allemaal bootplaatjes te bedenken trouwens. Als je maar niet het schip ingaat. Maar ook weer wel natuurlijk. Maar ja, dat is even een uitdrukking natuurlijk, ja. Nou, Marita, Edwin, heel veel plezier. De 13e december. Dat is een zondag, weet ik het nou. Want de 12e van de 12e, de dag daarvoor, is een zaterdag. Dan hebben wij een avondje cabaret. Ja, dat is ook wel leuk. Comedian cabaret. Wel leuk, ja. Veel plezier. En ik zal kijken of Rock the Boat nog eventjes willen laten horen. Of één deze dagen. En misschien morgen wel. Vanmorgen kan ook natuurlijk, ja. Kan allemaal. De Viking, Hans, heeft intussen een bericht gestuurd. En ja, ik weet het hoor. Heel wat leuke foto's en video's zitten erbij. Ik kan vanmiddag weer even wat gaan doen. Nou, Bob, allereerst eventjes een fijne vakantie samen met je meisje. De gezelligheid ga ik wel missen op de radio. Ja, ik ga jou, ik ga iedereen missen. Hou even op, zeg hé, want dan ga ik gewoon niet. Nee, ik heb gewoon zo veel moeite mee. Ja. Ja, toch wel. Gisteren nog veel gelost in Noorwegen, in Bergen. Ik ben teruggereden naar Stavanger, daar lekker geslapen. Vanmorgen was het 4 graden. Wat klantjes in de buurt gelost en net gelost in Egersund. En straks ga ik nog even 2 klantjes horen in de richting van Kristiansand. Het is nu 10 graden. Mooie temperatuur voor Scandinavië. Groetjes van de Viking, dankjewel. Ik ga nog even kijken naar die nachtvaart. Vind ik wel interessant natuurlijk, ja. En aan boord vind ik wel leuk om te zien. Dat is overigens een heel ander schip. Well, het is ook een behoorlijk schip, maar een heel ander schip dan de cruise die Maritime Edge weer gaan maken, 13 december. Het zit al helemaal in mijn hoofd, alsof ik al met jullie meega. Hé, hey, 1 ding, Edwin, Marita. Hou Gerrit er buiten. Lekker met z'n tweetjes. Niet dat Gerrit weer als 5e wiel aan de wagen. Het is jullie vriend, ik weet het, dat hij weer binnenkomt. En dan, hallo, hier ben ik dan. Ja, ik wilde ook mee. Dan krijg je dat soort dingen. Je kent dat. Finland niets vertellen. Eigenlijk hebben we al verklapt waar je heen gaat. Dus kom je heen, Johan Groteboer. Nou, ik ben erbij. Dat is mooi. Sorry dat ik deze week zo rustig was. Ik heb deze week namelijk vakantie. Ja, heerlijk. Helemaal goed. Kom je heen. Moet je vooral doen en houden ook zo natuurlijk, denk ik dan. Zou je Kraftwerk met varen over die autobaan willen draaien? Ik heb namelijk vandaag een dagje naar Rijnen in Duitsland. Zo, dat hele eind moet je naar Rijnen. Dat is bijna thuis koffie drinken, man. Tjongejonge. Trouwens, met de hele familie. Ah, aber natürlich. Fahren auf de autobahn. Ik zal hem opzoeken. Marcel Deutsche. Als we het nu toch over Duitsland hebben, wat is dit toch populair dat je zelfs je naam verandert in het land waar je wel eens komt. Bob, hoi, ik pendel, zegt Marcel Duitser, vandaag tussen Almelo, Ongillehaus. Dus ik weet niet of ik de hele uitzending erbij kan zijn. Geef niet, dit heb je gestuurd, dat is prima. Alvast een fijne vakantie gewenst dan maar. Dankjewel, dan maar. Heel erg lekker, ja. Vakantie dan maar, rit is het, zeg maar. Dankjewel, Marcel Duitser, en de groeten in Almelo. Albert, broer. Ik ben erbij hoor, vanuit Parijs. Nu nog even terugladen, dan ga ik weer richting Nederland. Oké, dan hebben we deze waarschuwing ook weer gedaan. Dank je Albert. Goeie reis, bon voyage voor jou. En Henk en Anneke in Dokkum die luisteren en die zeggen, fijne vakantie. Maak je weer een paar uurtjes met instrumentale muziek, de radio tunes van toen. Nou, dat weet ik niet, maar dat kan ik wel weer eens doen. Dat is wel heel erg leuk, hè. Dat is van heel lang geleden inmiddels, Henk, denk ik, hè. Zeker wel heel lang geleden. Nee, het zal wel weer gewoon het doorsnee repertoire zijn wat je hoort. Maar misschien zitten er wel leuke verrassingen bij. Ik zal kijken of ik morgen of overmorgen even wat instrumentaal kan laten horen. Dan ben ik niet al live en kicking, maar dan weet je in ieder geval dat het uit een goed hart is en dat ik het vandaag ter harte neem dan, zeg maar ook. Goed. Onderweg, OKBC. Messenger Bob van Beten. Terwijl de AI-machine, de hit soundmachine, op volle kracht draait en Edwin daarvan profiteert. Met een tekst van Erik Nijhoff en een EWT-project erbij. Is mooi. Laat Wim al weten. Oké. Okay. Ik geloof het hoor. Ik geloof het. Ik kan hier alles meteen voldoen, maar dit is wel prima, denk ik weer. Bob en onderwegjes, hier is Peter Altena. Pierre Altena. Alvast een fijne vakantie geweest. Ik heb er nog 6 te gaan in West-Friesland. Oh nee, dat is te Fries. Dan laden voor Emmekom Paschuren. Het is dat weer op de Drenthe natuurlijk, ja. Nou, goede rit voor jou. Goed gaan. Of goud gaan, wat je wilt. Ik denk, dat is wel leuk. Onderweg op KBC. Ik ben nu alweer vergeten wat ik allemaal heb beloofd aan muziek. Zeg, tjongejong. Komt omdat dit ineens in mijn hoofd zit. Ah ja. Johan geeft zometeen een schot voor de boeg. Michel

Onderweg op KBC, joh, Steve Forbert. Ja, Rock the Boat moet ik plannen. Dat ga ik ook nog wel doen vandaag in Onderweg op KBC. Of toch morgen, of toch niet. Ja, of toch wel. Ik kijk wel eventjes. Ja. Het weeroverzicht voor Europa ga ik je zo meteen voorschotelen. Ik kreeg even een vervelend berichtje tussendoor. Niet van mij persoonlijk, maar wel iemand die ik ken en die jij misschien ook gekend hebt. In elk geval van naam uit het verleden. Hans stuurde dat door. Hans Maatman, die zegt... Ik hoorde vorige week dat een oud luisteraar... en voor mij ook oud collega, zegt hij, overleden is. Ik kent hem nog wel. Onder de naam Chicken Harry. Chicken Harry? Ik moest even denken, ja, inderdaad. Harry Platje is overleden. Ook voor het sturen van dit bericht hierover zie je het inderdaad. Hij is... En vorige week is hij in besloten kring is er afscheid van hem genomen. De crematieplechtigheid heeft dat dan is er een plaatsgevonden vorige week al. Nou, ja. Op een leeftijd van 75, als ik heel gauw reken. Ja, inderdaad. Harry werd geboren in juni 51 en overleed eind september. Mooie kaart trouwens, want er staat bij aankomst 25 juni 1951. Vertrek 29 september 2026. Harry Platje. Chicken Harry. Heeft heel wat kilometers met ons meegereisd. Vroeger bij de Wereldomroep al. Wel een mooie kaart. Maar gecondoleerd aan allen natuurlijk. Nou. Tja. Dan doen we toch even pas op de plaats maken. Dat is ook onderweg op KBC. Maar natuurlijk. Hans, dankjewel. Jouw oud collega dus. En ja, van velen natuurlijk wel een bekende naam. Chicken Harry. Inderdaad. Hé, nou, altijd zo'n bericht. Maar ik moest hem even doen. Ik denk, laten we het maar even meenemen. Dat je ook niet... Je schrikt er toch altijd van als je dat weer hoort. Als je in ene verrast wordt. Dat gebeurt dan nu ook, maar... Ja, zo'n beetje... Ja, zacht uitgedrukt. Hopelijk op deze manier. Rust zacht, zeggen we dan ook maar. Een compleet weeroverzicht voor Europa. Eens even kijken, hoor. Nou, ja, zeker we duiken zo Italië en Spanje, maar we beginnen altijd in België. En blij dat de redactie, Harry, dankjewel dat dat weer allemaal gelukt is. Dat we weer een vers bericht hebben. Voor vanmiddag staan er zonnige perioden op het menu van België. En daarnaast trekken er wel ook wolkenvelden over. Hoge wolkensluiers en ook vriendelijke stapelwolken. Regen wordt niet verwacht in België. Met een temperatuur op uitgebreide schaal 17, 18 graden, bijna nu al. En ronduit zacht voor de tijd van het jaar. En ja, prima buitenweer staat hier. Ja, je hebt geen cabrio-vrachtwagen. Nou, even kijken naar morgen wat België dan te bieden heeft. Ja, prima. Iets meer wind dan vandaag. Uit de zuidelijke hoek vandaan. 15 of 16 graden. Ook niet zo verkeerd. En dat is nog in de ochtend trouwens. In de middag gaan de temperaturen lokaal uitkomen tussen 19 en 22 graden Celsius. Vrijdag ook dan richting 19 graden als maximaal. Ik denk dat dat helemaal niet zo verkeerd is. En de... Weertrend voor de lange termijn voor België. Nou ja, vaak droog herfstweer. Alleen maandag is er kans op buien. Daarna volgt een reeks overwegend droge dagen met ruimte voor zon. En temperaturen volgende week in België tussen 15 en 18 graden. Ja, en dan gaan we dat weekend daarna volgens mij. Ik moet even gauw rekenen. Gaan we richting het laatste weekend. En dat betekent dat we de wintertijd ingaan. Ik ga eerst naar Italië. Tenminste, ik ga naar Spanje, maar het weerbericht voor Italië. In het zuiden nog wel wat regen of onweer vanmiddag. En voor de rest is het wel droog met flink aandeel voor zon. Her en der wel wat, behoorlijk wat stapelwolk. Voor de komende dagen voor Italië geldt het weeroverzicht dat het droog blijft. En er veel zonuren bij zitten. Rome, elke dag 4 of 25 graden Celsius. Ga je naar Venetië, ja, dan wordt het behoorlijk nat. Dat wil zeggen in het water. Komt geen regen naar beneden, hoor. 20, 21 graden. Best wel oké, daar zo in het noorden van Italië. In die hoek. Vanaf komende zondag overigens wel kans op buien. Gaat de temperatuur onderuit naar 17 of 18 graden Celsius. Voor Italië. Ook in Rome gaat de temperatuur wat naar beneden, zeg maar. Nou, mijn olé-overzicht. Ik denk even kijken. Nee, want dat is nog te ver weg om dat te stellen wat Zuid-Spanje doet, denk ik. Komende dagen heerlijk weer in Spanje. Ja, dat heb ik gezien. Pas op de plaats maken, want volop ruimte voor zon op grote schaal de zomerse temperaturen en zelfs daarboven 25 tot 27 graden. Madrid zelfs 28 graden. Andalusië, kijk, daar ga ik heen. Ronduit warm, 33 graden in Sevilla. Nou,
Nou, ik begin bij Malaga en dan ga ik richting Marbella, dus dat valt misschien wel mee. Aan de noordkust van Italië, ja, dan liggen de temperaturen tussen 20 en 23 graden Celsius. Ik heb temperaturen gezien nu die hoog zijn, dat bevestigt dit ook voor Zuid-Spanje. Daarna gaat de temperatuur vanaf zaterdag omlaag. En dat heeft te maken met slechte weer. Geloof het of niet, ik ga maar eerst naar Spanje. Nee, je moet op vakantie gaan. Oké. Frankrijk, op veel plekken is het bewolkt op dit moment. Een spettertje regen en her en der ook weer een opklaring. In Marseille, prachtig nu op dit moment. 23 graden bijna. Maar Parijs is bewolkt op dit moment. Maar ook een temperatuur van 23 graden al. De komende dagen nog wel wat zonniger. Regelmatig komt de zon er in elk geval bij. En er komen ook wat buien voor. En aan de Middellandse Zee zelfs kans. De komende week is dat. Of stevige regen- en onweersbuien. Nice is dan niet zo nice met een graad of 20. Parijs 17 of 18 graden. Ik denk voor de tijd van het jaar klopt dat wel aardig. Zitten nog wat mensen in Groot-Brittannië, Schotland, het noorden van Engeland. Daar komen buien voor, voornamelijk aan de westkust. In het oosten is het droog, daar is ook echt wel ruimte voor zon. Met temperaturen in Londen van 19 of 20 graden Celsius. En Schotland, Edinburgh bijvoorbeeld 15 graden. Op steeds meer plekken komt er zonniger en droger weer in aantocht. Richting het weekend en in het weekend. Temperatuur gaat soms wel wat zakken met in Londen 16 graden. Zonnetje erbij, dan is het toch best heel aardig, denk ik dan. Duitsland vanuit het westen trekt een gebied met bewolking. Behoorlijk wat bewolking. En er zijn perioden met lichte regen die over het land trekken. En daarvoor is nog altijd in het oosten een tijd de zon te zien. 13 tot 17 graden. Ja, doorstekend. Morgen, overmorgen gaan de temperaturen de hoogte in. Veel ruimte voor zon, 16 tot 19 graden. En Freiburg en Berlijn, 19 of 20 graden. Kijk, in het weekend valt de temperatuur wel een gaatje of wat lager uit. Oostenrijk met zonnige perioden, wolkenvelden en eigenlijk over het algemeen een droog weerbeeld. Wenen vandaag en de komende dagen gaat op 17, 18. En Zwitserland aan de noordkant van de Alpen, veel wolken. Lokaal ook wat regen valt eruit. En aan de zuidzijde is dat natuurlijk, daar is het zonniger met een droog weerbeeld. 15 graden Bern en 19 graden in Lugano. Genève, aan het meer, stijgt de temperatuur van 16 naar einde van de week. 21 graden Celsius. Zo, het is wat. Dit is waar. Rock the Boat gaan we nog even laten horen. Onderweg op KBC. Ja, Rock the Caribbean Boat. Dit is de

0: nooit op cruise gaan. En toen kwam er een of andere corona-dingen over ons heen. Toen zijn we maar niet gegaan met de boot. Ik ben zo blij. Ik heb een soort trauma opgelopen van het boeken van een reis met een cruise. Ik ga het niet meer doen voorlopig. Aan de andere kant is het natuurlijk wel prima om te doen. Want ja, het is best wel lekker eigenlijk, ja. Leuk ook wel, denk ik, ja. Zeker in de Caribbean. Onze reis naar Italië hebben we toen gecanceld. Wij zijn wel aan het cancelen, geloof ik. Als ik het zo bedenk. Kost een hoop centen, maar ja, ach. Risico's wil ik niet lopen wat dat betreft. En zeker toen in coronatijd. Het was 2022 inderdaad. Italië kreeg toen ineens te maken met corona. En wij hadden al geboekt voor maart, april. We moesten voor 1 april of zo, geen grap, moesten we betalen. Of de reis annuleren kon niet. Want er was toen nog geen negatief reisadvies. Maar ja, het hing al wel in de lucht. Toen dachten we, ja, we kunnen de hele volle map betalen. Nou, het kost een paar centen. Dus dat hebben we niet gedaan. En dit jaar gingen we niet naar Colombia. Nee. Nou ja. Voor een groot deel de cent in de zak gehouden. Ja, je bent altijd wel wat kwijt. Dat is zonde, maar het is niet anders. Hey, Rock the Boat dus inderdaad. Prettig. In de Caribbean. De 12e worden trouwens. Zaterdag. Dus inderdaad. Ja, dat is soms heel moeilijk. Net als klok kijken. Dan kunnen we er ook wel eens heel erg naast zitten. Edwin. Oh, Jeroen wil nog wat zeggen. Jeroen. Wow.
1: Hele fijne vakantie, Bob.
0: Ja, dank je.
1: Met de vrouw.
0: Ja.
1: Ja, geniet ervan. Lekker tot rust komen. En we spreken elkaar daarna wel weer.
0: Ja. Goedjes. Nou, kijk eens aan. De laatste live en kicking uitzending onderweg bij KBC. Morgen en overmorgen niet. Maar ik ga wel zorgen dat je iets lekkers voorgeschoteld krijgt. Sterker nog, morgen gewoon de tosties. Jeroen ook. Met iets onderzaaid. Allemaal prima. Hamkaas. En voor vrijdag zijn het de kipsatéetjes. Gewoon via mij bestellen. Ik ben er niet alive in kicking, maar de kantinejuf houdt het in de gaten. Dus meld je daar. Dan ziet zij dat op het beeldschermpje verschijnen. Van haar laptop. Dat hebben we even gecheckt. Dat komt gewoon binnen bij haar. En dan kun je het dan gewoon bestellen. Ja, ik begin ook een beetje zin te krijgen in een Frans bakketje of zo. Als ik dit hoor. Even nog een schot voor de boeg van Johan. Hè? Helaas net te laat hoor. Ik ben erbij voor 12 uur al hoor, om de uitzending mee te maken. Dus ja, de tweede helft in elk geval ben ik er. Mag ik van jou een bakkie. En ik wens je alvast een heel, heel prettige tijd. Hoe fijne vakantie. Johan Schot voor de boeg, dankjewel. Leuke foto's zag ik van jou voor de kinderwagen. Of achter de kinderwagen, beter gezegd. Goed, op Facebook. Dankjewel. Johan Schot voor de boeg. En Jan Gimbis. Morgen wordt middag net in Marseille gelost. Ik kan mooi lekker luisteren tot het einde. Nou, ik ga richting Fréjus. Nou, jij kunt dat. Ik denk zeker dat je dat kunt. Ja. Is het dan weer 2:30? Gaan we zometeen meer post doen, want de buschauffeur wil zich nog even in de strijd mengen. Jeroen van Rode is erbij gekomen, dat is de aviateur, de koekjesman. En Edwin van Tielbeek is erbij gekomen. Wnop, Wim Grotemoer, Gerben, Pap, kortom. Blijf lekker luisteren onderweg, KBC Radio, dan ga je dat niet missen. En als je zelf nog wat wil sturen, nou, volgens mij weet jij mij te vinden, denk ik.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Albert Heijn is druk bezig met het herstellen van de stilgelegde computersystemen, maar wil niets zeggen over een eventuele hack. Het duurt enkele dagen tot een week voordat de winkels weer volledig bevoorraad zijn. De VVD wil dat nieuwbouwwoningen mogelijk toch weer op het gas kunnen worden aangesloten. Volgens Kamerlid Nobel vertraagt het verplichte aardgasvrij bouwen de woningbouw, mede door de overbelasting van het stroomnet. Een hoge Oekraïense functionaris beschuldigt de VS ervan Rusland te helpen in de oorlog. Volgens de ingewijden knijpt Amerika de snelheid van cruciale Starlink-satellieten af en waarschuwt het land Kiev niet meer voor Russische raketten. En journalisten van CNN, MS Now en Politico mogen voorlopig gewoon weer het Witte Huis in, zolang de rechtszaak over hun persaccreditatie nog loopt. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn, tussen Voorthuizen en Stroe 8 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht. Op de A1 Hengelo richting Duitsland staat file door grenscontroles bij de Lutte 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. A16 van Rotterdam naar Breda. Die weg is helemaal dicht tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsviel. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Verkeer richting Antwerpen wordt omgeleid via Bergen op Zoom over de A17, A58 en de A4.

0: Over KWC verkeersmelding. Hè? Hij is erbij, mensen. Gerrit.
1: Hey Bob. Vriendje van de radio.
0: Ja, vriendje van ons allen.
1: Gerrit hier.
0: Wat is er?
1: Goedemorgen.
0: Wat klinkt je gek?
1: Joh, wat hoor ik allemaal over die tottenduifjes? Gaan ze er zomaar in december
0: er
1: tussenuit?
0: Ja.
1: Op een of andere boot, hoe ik?
0: Ja, dat is waar. Ja.
1: Nou, ik weet van niks.
0: Nee, hoeft ook niet.
1: Dat ik dat allemaal weer van jou moet horen.
0: Ja, sorry.
1: Heb ik ze altijd door dik en dun gesteund aan het hoge noorden.
0: Dan word
1: je. En dan moet ik dit van jou horen. Ik vind het wel een beetje vreemd.
0: Meen je? Ja.
1: Maar je zei 13 december, hè?
0: Ja, of nou, de 12e.
1: Ik weet nog niet wat ik ga doen dan. Maar of ga ik die Edwin en die Marita wel even bellen. Ik vind het wel een beetje vreemd. Want een bootje varen, dat vind ik ook wel leuk.
0: Ja, maar
1: nou ja, we gaan het allemaal meemaken. Bob, ik ga in ieder geval jou en Marit en je vrienden een hele fijne vakantie toewensen.
0: Dankjewel.
1: Daar in het Spaanse. Lekker hoor, paella, cerveza, wat hebben ze er nog meer? Oh ja, señoritas, maar ja, dat ken natuurlijk.
0: Ja, je mag er goed. Dan mag je dan kijken,
1: maar
0: toch?
1: Een hele fijne vakantietje geweest. En ik zou zeggen, met piepende bandjes en Schiphol.
0: Ja.
1: Hop, links. En doei. Ik ga gelijk bellen met die trotteltuin.
0: Nee, doe nou niet. Goed. Onderweg KWC Radio. We gaan even een rondje inhalen, want er is echt heel veel post bijgekomen. Ik heb al vaker gezegd dat Vincent erbij is. De buschauffeur, wat een leuke foto, wat zie ik daar nou? Hij zegt weer een zware dracht, druk, staking, openbaar vervoer, dus maar een dagje wandelen. Ach, natuurlijk ja. Ja, ik snap je, man. Ja, die heb je geregistreerd als staken natuurlijk, ja. Vanwege het vastlopen, nog altijd rommel in de CAO, in het streekvervoer ook. Vincent, succes hiermee. Maar ja, geniet van je dag natuurlijk, maar jullie staken niet voor niks natuurlijk, hè. Ook de werkdruk is erg hoog. En het loon mag ook wel wat hoger. Ik heb het even geroepen. Dan is dat een extra boost voor jou en voor je collega's natuurlijk. Ja. Goed. Marit en Bob, fijne vakantie. Dankjewel. Michel, en heerlijk om rubberen Robbie te horen. Leiden, dat dacht ik ook, ja. Goed zo, dankjewel Michel. Morgen ben ik er trouwens wel weer in de ochtend bij Utrecht. Alive en kicking, voor degenen die vroeg opstaan. Radio, Radio M. Onderdeel van RTV Utrecht, daar maak ik dan wel tot 9 uur de uitzending. Dan ga ik meteen weg. Ik heb daar gezegd dat we in de avond vliegen, maar het is al in de middag. Want we ons moeten melden natuurlijk. Maar dat is rijden. Ik zit er toch alleen in de ochtend. Dat is waar. Dus maar daar wel. Michel, dan weet je dat alvast. En Johan is er ook bij ACC. Johan ACC, de laatste Bluetooth duim krijg je van mij Alive and Kicking terug. En dan pas weer volgende week vrijdag hoor Johan. Dat begrijp je ook wel. Jeroen van Rode, die heeft een aantal foto's gestuurd. Koekjesman. Lekker bezig. Oh, zie je honing? Wat zie je er nog meer? Miel? Dat is Spaans. Ja, dat is lekker, ja. En Jeroen, kom er even bij.
2: Middag. Ja, hallo. Ik ben er ook maar weer eens bij.
0: Ja, leuk, Jeroen.
2: Afgelopen dagen wat uitzendingen gemist.
0: Oh. Ja,
2: drukker. En het zat niet helemaal mee bij de klanten. Dus,
0: oh ja.
2: Maar ja, vandaag weer een mooi rondje.
0: Goed, zo vertel.
2: Nu onderweg vanaf Veurne richting, hoe zeg je dat?
0: Weet ik niet.
2: Gislingen. Leg bij Ad. ATH, tussen Naam en Brussel. Ja,
0: ja, ja. Ja.
2: Hij heeft vanmorgen gelost in Veurne en nou weer naar daar laden.
0: Ja.
2: En dan die is vanmorgen rond Tiel. Dus ik denk dat het vanavond wel Joop wordt.
0: Treurenburg dus.
3: Ja, leuk.
2: Nou, Bob, een fijne vakantie alvast. En,
0: dank je.
2: Ja, geniet ervan. Tot de volgende maar weer.
0: Ja.
2: Als je weer terug bent.
0: Ja, hey,
2: geniet ervan. Mazzel.
0: Jongens, de koekjesman, Jeroen. En doe de groet aan Joop en in Treurenburg bij Den Bosch. Voor de rest niet de live in kicking, maar morgen en overmorgen zorg ik er nog wel even voor een programma dat jullie er wat aan hebben. Je kunt tossies bestellen morgen en vrijdag kipsatéetjes, helemaal goed. En volgende week rijd ik de eerste 4 dagen niet de live, maar wel kicking. Af en toe een beetje mee. Dan ben je toch niet helemaal alleen. Hè? En vrijdag dan wel weer, hè? Volgende week vrijdag dan. Moet ik even nadenken over de UWP. Als je daar een idee over hebt, moet je dat vanmiddag even ventileren. Dan kan ik daar komende vrijdag nog wat mee doen. Ofwel eigenlijk vanmiddag al. Nou ja, het is te moeilijk, zeg maar. Hè? Te moeilijk. Ik heb al duimpjes uitgedeeld aan diverse mensen. Heerlijke, fijne vakantie samen, zegt Dirk. Ofwel Ambiek, dankjewel. Nou, ik heb genoten van Bob Dubbelop, zegt Cowboy Phil. Ik vergat dat Hans vandaag zo'n laatste werkdag heeft als aannemer van werknemers in woonzorgcentrum Immaculata in Edegem. Proficiat Hans.

0: Ze geniet van je pensioen. Nou, kijk eens aan, Hans, je hoort dat allemaal dankzij Cowboy Phil. Even kijken hoor. Als jij onderweg gaat abdijen, proosten. Ik kom dan morgen nog wel even terug. Denk ik dat het wel handig is, denk ik dan. Goed, fijn weekend alvast voor iedereen. Nog niet. Oh, jullie gaan een inclusive weekend. Oké. Ik heb nu al... Ik klets mezelf voorbij. Oké. Erik Nijhoff, ja, Bob, goedemorgen. Voor jou wel, zeker. Een paar dagen heeft het geduurd voordat er eindelijk een boot naar het eiland ging. Canada meldt zich, mensen. En nu hebben ze de boot gecanceld om terug te gaan. Nee, voor de 2 volle dagen. Er zijn wel ergere dingen. Doe mij eens even een bakje koffie dan. Dat dacht ik wel, hè. En 3 tompoesen, dan heb ik een voorraadje voor als jij in Spanje zit. Om de dag kun je er dan eentje nemen. Gaan we regelen voor je. Komt jouw kant op. Erik Nijhoff, die dus 2 dagen bij Deer Lake op Newfoundland staat. Nou, heel veel sterkte daar. José heeft wat gestuurd. Kees, dat is gezegd in de uitzending, is prima. Kees, José en Buck, de 3 musketeers, dus helemaal voor elkaar. Nou. Even nog een berichtje. Gerben Pap, ha Bob, zo te horen wens ik jou een hele vakantie. Dat gaat wel goed komen. Dat lijkt me wel. En verder nog meer post van Marita. Van Martina is dat natuurlijk. Van Hannes, van Martien. De tosti is bijna klaar. Nou, dat is hartstikke goed om te vernemen in elk geval. Zeg mensen, we gaan ervoor hoor.
1: De muziekketting. Schakel 3.
0: Long time. Sarjan Kathia. En Bjunk. Of Bjunk. Ik weet het ook niet meer.

0: Long time. Ja, weer dat Franse muziekje. Word ik een beetje zenuwachtig. Ja, dan baan ik me nu al op een Frans terrasje, terwijl ik zometeen op een Spaans terras ga zitten. Maar ja, zometeen is vrijdag pas, hè. We doen morgenmiddag, einde middag vliegen. En dan, voordat je er bent, is het wel echt wel donker in Andalusië, denk ik dan. Oké. Okay. Dan op Wim Groteboer, kom er even bij. Oh ja, ik verdenk een ene... Ik zit er een aan Wim Groteboer te denken, maar ik denk ook aan... Johan en de hele familie Groteboer onderweg naar Duitsland. Ik zou Autobahn van Kraftwerk nog hem maar laten horen. Nog niet gedaan. Oeh, schandalig.
1: Hey, Wim. Bob.
0: Wim.
1: Prettige vakantie.
0: Dankjewel.
1: Ik zou zeggen, ja, dat geldt bijna niet meer voor jou, maar handjes boven de dekens. En een fijne vakantie. En gezond weer terugkomen.
0: Dat doe ik wel.
1: Dat hopen wij allemaal op.
0: Ja, mooi, dankjewel.
1: Bob. Ja.
0: Nou, kijk eens. Zet hem uit, Wim.
1: Uit. En er is tot zondag.
0: Dat vermoed ik al. Leuk. Ja, Gerrit de Ballegaander is er zondag wel bij. Gerrit, ga nou niet lopen zieken in het... En niet lopen stoken bij Marita en Edwin. Die gaan lekker samen op vakantie naar de Caribbean. Eerst naar Miami en dan naar de Caribbean. Een beetje varen daar. Ja, ik snap het. En niet doen. Wim, dankjewel. Ja, wat moet ik nou met dat nummer? Ja, Autobahn voor de familie Groteboer, voor Johan en Cornuiter, zeg maar. In LKW, in PKW. Ja. Oké. Okay. Edwin Rijmink, en dank voor het sturen van al die foto's. De Franse ridder van de weg stond voor mij te laden. Die over het fietspad reed van de Merwedebrug bij Gorinchem. Oké, de informatie was een gewone Franse chauffeur. Oké. Dankjewel voor het doorgeven. Oké. Ja, nou ja, ik zit nog te denken. We hebben best nog veel te gaan. Martina is er ook nog even bij... voordat we de tweede schakel in de ketting gaan laten horen. Met een lang verhaal zie ik hier zonnige groetjes... vanuit het WDR Funkhaus in Keulen. Aan jullie allemaal in de studio. En het was een geweldige onderweg gisteren. Ik heb er echt van genoten. Via Den Haag Totaal even teruggeluisterd. Bedankt daarvoor, Bob. Nou, graag gedaan. Prachtige muziek. Hè, dat is heel oud, toch? Ja, dat is heel oud. Dat is ganz oud, zeg maar. Dit hoort hier niet meer bij. Dit is van vorige week, volgens mij. Nou, dan Martina er even bij halen, natuurlijk. Even een live verbinding. Dat kan nu vandaag nog met Keulen of met Erfstad. Ik weet niet waar je uithangt, Martina.
2: Hoi, Bobby. Groetjes vanuit Keulen. Vanuit het nieuwe WDR2 Funkhaus, ja? Was we in betrieb genomen hebben.
0: Hoe is dat?
2: Ja, ik denk Marit en Julie, de vakantie komt heran.
0: Ja, zeker.
2: En ik möchte euch... Ik wens jullie en Marit heel fijne vakantie met prachtig zonnig weer in Spanje, olé, en met sangria, met tapas, met muziek.
0: Heerlijk, ja.
2: Ja, gute Erholung, ganz, ganz viel Spaß und einen wunderschönen Urlaub. Grüße aus dem sonnigen Köln. Tschüss.
0: Vanuit het nieuwe WDR Funkhaus in Köln. Ja, ik moet je zeggen, je snapt heus wel dat dit onze Deutsche Leute Freunde sind, niet? Ja, natuurlijk. Reinhard in Erfstad, Martina in Keulen, keihard aan het werken. Reinhard ook keihard aan het werken, die is aan het stofzuigen op dit moment. Ja, dat moet ook gebeuren. Ik ook trouwens nog, by the way. Maar goed, herzlichen dank, Martina und Reinhard auch natuurlijk. Ketting. Hannes doet even een voorzetje. Ron Brandstede, so long, Marian. Gaat hem weer niet worden vandaag, hè? Drukwerk Marianneke en Maria Magdalena van Sandra, de Duitse Sandra. Oké. Michel zegt bedankt voor de tip voor morgenochtend. Radio M. Oké. Nou, leuk dat je luistert dan. Dat geldt voor iedereen. Erwie Burger van Zijderlaan. Morgen gaat Bob voor het middag, hoor. Ik schakel net pas in, dus een beetje laat. Hoor dat je op vakantie gaat. Ik zou zeggen, fijne vakantie. Geniet ervan. Doen wij wel verder tobben. Ja, dat denk ik ook, ja. Nou, zou jullie toch een beetje in de gaten houden. Je gaat me gewoon morgen en overmorgen... en ook volgende week maandag, dinsdag, woensdag, donderdag horen. Hoor. Je komt niet van me af, Erwin, als je gewoon de radio aanzet. Cowboy Phil nog eventjes in België. Ja, er is veel post van Cowboy Phil. Ik moet er even buiten de uitzending om op reageren. Chippy, Martin, de tosti is bijna klaar. Ik zie het, hij zelf zijn tosti aan het maken. En kom maar op, vrij het nummer van Marco Borsato en Lange Frans zou je kunnen kiezen voor de ketting. Ja, dat is waar. Maar Long Tall Sally staat klaar van Little Richard.
3: Een hele goeie middag, dit is Bob van Beten. Met onderweg op KBC Radio.
4: De muziekketting, schakel 2.

0: in het kader van nummer 2 heb je gehad, dan komt nummer 3 er ook aan. Maar time flies when you're having fun. Little Richard en Longtown Sally. Had ik nog iets graag willen draaien van Cliff Richard. Want Cliff Richard is vandaag 86 geworden. Maar ja, ook daar kom ik niet meer naartoe, zeg. Toch wel een beetje jammer eigenlijk. Ja, dat doet de deur ongeveer dicht en ik start de motor. Ik laat toch nog een stukje Kraftwerk horen, Autobahn. Ik kom morgen nog wel even terug, maar morgen niet een live en kicking. Ik zorg wel even dat ik morgen de derde schakel in de ketting laat horen. Kijken wat voor suggesties er nog binnengekomen zijn of dan intussen al bedacht zijn. Dus dan draai ik morgen nog wel een keer een derde schakel in de ketting. Kom ik morgen op terug. Maar dan rijd ik een klein beetje niet interactief met je mee. Dat geldt ook voor vrijdag en de eerste 4 dagen van volgende week. Bijna alles dus. Volgende week vrijdag weer een live en kicking radio bij KBC tussen 11 en 1 uur, natuurlijk, ja. Ja. Goed. Bob, maar het hele fijne vakantie. Geniet ervan. Wij zullen dat al live in Kicking Radio wel missen, schrijft Koekoek Wilco. Dankjewel, Wilco. Ja, ik zou jou ook missen. Ik zou iedereen missen. Het is toch wel heel gek. Ja, ik ben wel toe aan vakantie, denk je dan. Soms, maar ik kan je zeggen nu niet. Ik ben gewoon hartstikke druk. Ja. En denk bij mezelf, kon het maar gewoon zijn. Ja. Maar goed, ik doe het met veel plezier. Volgende week ook van maandag tot en met vrijdag. Tot en met donderdag niet interactief. En dan vrijdag weer een live in Kicking samen met jullie. En morgen en overmorgen identito met een sterretje. Maar dan zal ik nog even wat ingrediënten erin gooien die vandaag zijn blijven hangen. Waaronder dus die tweede schakelende ketting aansluitend dus met een derde schakel. Dus op longtal... Nee, op longtal Sally. Dat was het natuurlijk, ja. Korte termijn geheugen is weer even weg. Laatste schakeling, hè? We zijn er doorheen. Ik wens jullie sowieso veilige kilometers vandaag. En ja, wat mij betreft, tot morgen, overmorgen of volgende week. Zeker weer. Hey, Johan nog even.
1: Ja, goedemiddag, Bob.
0: Ja, Johan.
1: Onderwegjes.
0: ACC.
1: Bob, nog even tegen sluitingstijd van de kantine.
0: Ja.
1: Doe voor mij nog maar eventjes een tosti.
0: Tuurlijk.
1: En een lekker bakkie.
0: Jo.
1: En dan wens ik jou... Als ik dat morgen zou vergeten, een prettige vakantie. Houdoe.
0: Nou, Johan van der Amelie, Johan ACC, dankjewel. Iedereen, veilige reis, goede kilometers maken met elkaar, hè? Afgehaakt, Hollands Palet, de laag totale ballen gaande radio.nl. Maar KBC gaat nog even door. Fahren auf der Autobahn, Johan. Und Familien. Und jeder unterwegs, maar dan niet in de auto van Johan natuurlijk, dat spreekt voor zich. Het was wel een feestje vandaag weer, hè? Het was een beetje stouwen zo af en toe, hè? Toch maar eens overwegen om een uurtje langer radio te maken. Oké. We maken nog wel een keer een live podcast. Even een knipoogje naar Wilco trouwens. Van op de autobahn. Op KBC Radio, meer dan 50 jaar popmuziek non-stop. Vandaag tot 3.

0: Ook weer bij KBC. Niet alive, maar wel een beetje kicking. Ik hoop dat je plezier haalt uit de uitzendingen de komende tijd. Johan zegt dank en schön, dat bedoel ik bijna. Een goede roots in Duitsland. Maar dan wel tussen de lijnen blijven, Johan. Jij kunt dat, hè? Dat weet ik. Alles ook, dankjewel voor het bericht. Goede vakantie, Bob en Marit. Iedereen dank. Hey mensen, tot morgen. Maar wel live in kicking volgende week. Vrijdag. En om met Martina te spreken, tjus!
1: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif, minder gas, hogere woningwaarde. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tolano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Door de eerste landelijke staking in het streekvervoer vallen vandaag door het hele land bussen en treinen uit. Maar hoe groot de hinder precies is, is onduidelijk. Werkgevers spreken van de helft geschrapt vervoer, terwijl de vakbonden stellen dat zo'n 80% stilstaat. Het personeel staakt vanwege de vastgelopen cao-onderhandelingen over onder meer werkdruk en salaris. Vanaf vandaag wordt er tot aan de kerst iedere week één dag gestaakt. Reizigers krijgen het advies om de reizigersapps goed in de gaten te houden. Nederland steekt dit jaar 15 miljoen euro in de wederopbouw van Syrië. Dat maakte minister Sjoerdsma voor ontwikkelingssamenwerking op de jaarvergadering van de Wereldbank bekend. Het geld gaat naar een speciaal fonds dat helpt bij het herstellen van woningen en het stimuleren van de lokale economie. Het kabinet noemt het herstel van het land cruciaal om de terugkeer van Syrische vluchtelingen mogelijk te maken. De 15 miljoen euro komt uit een al eerder aangekondigde pot voor hulp aan Syrië. De VVD wil dat nieuwbouwwoningen mogelijk toch weer op het gas kunnen worden aangesloten. Volgens Kamerlid Nobel vertraagt het verplichte aardgasvrij bouwen de woningbouw, mede door de overbelasting van het stroomnet. Oppositiepartij D66 reageert verbaasd en wijst erop dat de VVD eerder juist voor het afschaffen van de gasaansluiting stemde. Nobel benadrukt dat de huidige woningcrisis vraagt om snelle oplossingen. In het coalitieakkoord zijn verduurzamingsplannen afgesproken. En er komt in Nederland een fok- en houtverbod op dolfijnen. Dat maakte staatssecretaris Erkens bekend, omdat de dieren in gevangenschap te weinig ruimte hebben voor hun natuurlijke gedrag. Het besluit betekent dat de dolfijnen uiteindelijk uit het dolfinarium in Harderwijk weg moeten. De huidige 22 dolfijnen daar blijven voorlopig nog wel, omdat ze niet direct in het wild of elders opgevangen kunnen worden. Dierenrechtenorganisaties reageren verheugd, maar het dolfinarium zegt de wetenschappelijke onderbouwing te missen. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Alblasserdam en Hardingsveld-Giessendam is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging 35 minuten. We are.

0: Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
2: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
3: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Door de eerste landelijke staking in het streekvervoer vallen vandaag door het hele land bussen en treinen uit. Maar hoe groot de hinder precies is, is onduidelijk. Werkgevers spreken van de helft geschrapt vervoer, terwijl de vakbonden stellen dat zo'n 80% stilstaat. Nederland steekt dit jaar 15 miljoen euro in de wederopbouw van Syrië. Het kabinet noemt het herstel van het land cruciaal om de terugkeer van Syrische vluchtelingen mogelijk te maken. De VVD wil dat nieuwbouwwoningen mogelijk toch weer op het gas kunnen worden aangesloten. Volgens Kamerlid Nobel vertraagt het verplichte aardgasvrij bouwen de woningbouw, mede door de overbelasting van het stroomnet. En er komt in Nederland een fok- en houtverbod op dolfijnen. Dat maakte staatssecretaris Erkens bekend, omdat de dieren in gevangenschap te weinig ruimte hebben voor hun natuurlijke gedrag. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files op de A1 Hengelo richting Duitsland. Voor de grensovergang 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam 9 kilometer met daar een half uur op onthoud. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De A16 van Rotterdam naar Breda is nog helemaal dicht tussen knooppunt Zonzeel en Breda-West. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Verkeer richting Antwerpen kan omrijden via Bergen op Zoom over de A17, A58 en de A4.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891.

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Er is 1 gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.

0: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds de crisis na de inval in Oekraïne. Op de groothandelsmarkt liep de prijs vanochtend op tot boven de 87 euro per megawattuur, mede door aanhoudende aanvallen op LNG-installaties in het Midden-Oosten. Die stijgende prijs is een tegenvaller, want de zomer is voorbij en de Nederlandse gasvoorraden zijn met 64% minder goed gevuld dan voorgaande jaren. Prijsvergelijkers waarschuwen dat huishoudens straks een stuk meer gaan betalen. Vlak over de grens bij Enschede is een schoolbus met 58 inzittenden op een auto gebotst. Bij dat ongeluk in het Duitse Epe zijn 10 gewonden gevallen, van wie een kind en een 56-jarige leraar er ernstig aan toe zijn. 7 kinderen zouden lichte verwondingen hebben. Verschillende Nederlandse ambulances verleenden hulp op de locatie. De bus was onderweg naar een gymles toen het misging. De Duitse politie onderzoekt momenteel hoe het ongeluk in Epe heeft kunnen gebeuren. Het KNMI gaat vanaf 2 november een stuk gerichter waarschuwen voor gevaarlijk weer. De welbekende codes geel, oranje en rood gelden vanaf dan niet meer voor een hele provincie, maar voor specifieke, kleinere gebieden. Zo wil het Weerinstituut voorkomen dat mensen onnodig worden gealarmeerd als het stormt of mist aan de andere kant van de provincie. Reizigers en inwoners kunnen vanaf november op de KNMI-website en de app zien of hun eigen locatie in een waarschuwingsgebied valt. En er komt in Nederland een fok- en houtverbod op dolfijnen. Dat maakte staatssecretaris Erkens bekend, omdat de dieren in gevangenschap te weinig ruimte hebben voor hun natuurlijke gedrag. Het besluit betekent dat de dolfijnen uiteindelijk uit het dolfinarium in Harderwijk weg moeten. De huidige 22 dolfijnen daar blijven voorlopig nog wel, omdat ze niet direct in het wild of elders opgevangen kunnen worden. Dierenrechtenorganisaties reageren verheugd, maar het dolfinarium zegt de wetenschappelijke onderbouwing te missen. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum staat file tussen Albasserdam en Gorkum 12 kilometer met ruim een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. De A16 van Rotterdam naar Breda is nog dicht tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsviel. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Verkeer richting Antwerpen wordt omgeleid via Bergen op Zoom. Over de A17, A58 en de A4.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds de crisis na de inval in Oekraïne. Die stijgende prijs is een tegenvaller, want de zomer is voorbij en de Nederlandse gasvoorraden zijn met 64% minder goed gevuld dan voorgaande jaren. Vlak over de grens bij Enschede is een schoolbus met 58 inzittenden op een auto gebotst. Bij dat ongeluk in de Duitse Epe zijn 10 gewonden gevallen, van wie een kind en een 56-jarige leraar er ernstig aan toe zijn. Het KNMI gaat vanaf 2 november een stuk gerichter waarschuwen voor gevaarlijk weer. De welbekende codes geel, oranje en rood gelden vanaf dan niet meer voor een hele provincie, maar voor specifieke, kleinere gebieden. En er komt in Nederland een fok- en houtverbod op dolfijnen, omdat de dieren in gevangenschap te weinig ruimte hebben voor hun natuurlijke gedrag. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files. Op de A59 heb je bij knooppunt Hooipolder in beide richtingen 5 minuten oponthoud. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum sta je bij Hardingsveld-Giessendam 10 minuten in de file. Dat komt door de nasleep van een ongeluk, maar de weg is wel weer helemaal vrij.

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling, zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
4: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Air France KLM grijpt naast de overname van TAP Portugal. De Portugese regering kiest voor de Duitse concurrent Lufthansa, die een belang van 45% in de luchtvaartmaatschappij krijgt, met naar verluidt een hoger bod en de aanwezigheid van Lufthansa in Portugal. De Duitse luchtvaartmaatschappij versterkt zo zijn machtspositie in de Europese luchtvaart. Het verlies is een flinke klap voor Air France KLM-topman Smith, die TAP graag wilde inlijven om een sterker netwerk op te bouwen. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds de crisis na de inval in Oekraïne. Op de groothandelsmarkt liep de prijs vanochtend op tot boven de 87 euro per megawattuur, mede door aanhoudende aanvallen op LNG-installaties in het Midden-Oosten. Die stijgende prijs is een tegenvaller, want de zomer is voorbij en de Nederlandse gasvoorraden zijn met 64% minder goed gevuld dan voorgaande jaren. Prijsvergelijkers waarschuwen dat huishoudens straks een stuk meer gaan betalen. Vlak over de grens bij Enschede is een schoolbus met 58 inzittenden op een auto gebotst. Bij dat ongeluk in de Duitse Epe zijn 10 gewonden gevallen, van wie een kind en een 56-jarige leraar er ernstig aan toe zijn. 7 kinderen zouden lichte verwondingen hebben. Verschillende Nederlandse ambulances verleenden hulp op de locatie. De bus was onderweg naar een gymles toen het misging. De Duitse politie onderzoekt momenteel hoe het ongeluk in Epe heeft kunnen gebeuren. En bij een herdenkingsdienst voor een overleden politica in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg zijn gisteravond 4 mensen doodgeschoten, onder wie een kind. 3 anderen raakten gewond toen een man het vuur opende op de aanwezigen, van wie de meeste lid waren van de regeringspartij ANC. De verdachte heeft zichzelf inmiddels aangegeven bij de politie. Vorige maand werd de herdachte politica zelf omgebracht. Er wordt gedacht aan een politiek motief. Dit jaar eiste politiek geweld in Zuid-Afrika al 43 levens. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. Wat opvalt is de A59 naar Den Bosch, want daar heb je voor knooppunt Hooipolder wel een kleine 10 minuten tijdverlies. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum sta je ook een kleine 10 minuten in de file bij Hardingsveld-Giessendam. Verder heb je op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Bergambacht 10 minuten oponthoud tussen Haastrecht en Stolwijk.

na het nieuws alweer twee nummers gehad. En dat waren The Fortunes, This Golden Ring. Een act gehoord, Electric Light Orchestra en Twilight. Snel door met drie gouden ouwe, zo goed als continu. En de eerste is She's Gone van Daryl Hall. Let op dat je zegt niet Daryl Hall en John Oates.

Smokey met een nummer uit 1976. I'll meet you at midnight. Ook vandaag is onze Bob de muzieksamensteller. En Erik is weer actief met techniek en montage. En zelf doe ik dus niet zoveel. Eigenlijk een luie flikker. Ja, een beetje zelfspot moet toch ook kunnen. Tijd voor Sam & Dave.

In het boek Radio Monique, de stem van de Noordzee, van Ferry Eden lees je het verhaal over de zendmast van het zendschip Ross Revenge. Daar vandaan zonden zowel Radio Caroline als Monique uit via een splitter in die mast, waardoor daarop twee zenders tegelijk konden uitzenden. Die mast was meer dan 90 meter, zo hoog als een flinke kerktoren. Deze was tijdens het inrichten van de voormalige troller, in het Nederlands trailer, Ross Revenge, in de Spaanse havenstad Santander met een enorme kraan op het schip getakeld. Berekeningen hadden geleerd dat met een flinke partij tuikkabels het geheel op zijn plek zou blijven. Vanaf de start op de Ross Revenge in augustus 1983 ging het storm na storm goed. Tot in oktober 1987 een van de zwaarste stormen van die eeuw de zuidoostkust van Engeland trof. Wie niet op zee hoefde te zijn, had natuurlijk een goed heenkomen in een haven gezocht. Maar de Ross Revenge kreeg de volle laag. Er waren toen al zorgen over mogelijke haarscheurtjes of metaalmoeheid. Maar tijdens die storm gebeurde er niets. Pas een maand later, op mijn verjaardag, 24 november, kwam tijdens een volgende storm de mast van de Ross Revenge naar beneden. Hing over de reling, maar verdween grotendeels in zee. Wonder boven wonder was er geen persoonlijk letsel onder het boordpersoneel. Enkel de reling van het schip was beschadigd, maar het was wel het einde van Radio Monique. Caroline keerde op laag vermogen en met een noodantenne al snel terug. Er werden allerlei mastconstructies uitgeprobeerd, maar in de zomer van 1980 waren er pas weer Nederlandstalige uitzendingen. Eerst als Radio 558, samen met Caroline, 's nachts op die frequentie, en dat najaar als Radio 819, weer naast Caroline 558. Het duurde nog een jaar tot er zomer 1989, met ingrijpen op volle zee van overheidswegen, een eind werd gemaakt aan Nederlandstalige radio vanaf de Noordzee. Wil je meer weten over het boek Radio Monique, de stem van de Noordzee? Kijk dan op www.miamigoboek.eu. Dat is www.miamigoboek.eu.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Online.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Kijk eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
2: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
3: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Air France KLM grijpt naast de overname van TAP Portugal. De Portugese regering kiest voor de Duitse concurrent Lufthansa, die een belang van 45% krijgt. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds de crisis na de inval in Oekraïne. Die stijgende prijs is een tegenvaller, want de zomer is voorbij en de Nederlandse gasvoorraden zijn met 64% minder goed gevuld dan voorgaande jaren. Vlak over de grens bij Enschede is een schoolbus met 58 inzittenden op een auto gebotst. Bij dat ongeluk in de Duitse Epe zijn 10 gewonden gevallen, van wie een kind en een 56-jarige leraar er ernstig aan toe zijn. En bij een herdenkingsdienst voor een overleden politica in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg zijn gisteravond 4 mensen doodgeschoten, onder wie een kind. De verdachte heeft zichzelf inmiddels aangegeven bij de politie. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het wat drukker op de weg aan het begin van deze avondspits. In het midden van het land sta je in de file door een pechgeval op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Het staat daar vast tussen knooppunt Hoevelaken en Stroe. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum is het druk tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. De vertraging is daar een kleine 10 minuten. En ook op de A16 van Rotterdam naar Breda sta je 10 minuten in de file. Het is daar druk tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk.

0: de show alweer met net gehoord Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire. En bij het horen van dit nummer stond ik toch wel even te swingen in onze KBC-studio.
1: En dan nu KBC's Retro Top 3.

Roxy Music. Angel Eyes is een nummer van de Britse band Roxy Music. Het is de derde single van hun zesde album. Dat heet Manifesto uit 1979. Doe mee en luister mee. Stuur een door jou samengestelde retro top 3 naar studio@kbcradio.nl. Nog één keer dan op dicteersnelheid. Dat is studio@kbcradio.nl.

0: Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
2: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In het hoofdkantoor van de Saoedische oliegigant Aramco is een beperkte brand uitgebroken na een vermoedelijke aanval door Houthi-rebellen. Er is niemand gewond geraakt, maar boven de hoofdstad Riyadh werden wel twee raketten onderschept, waarbij neervallend puin vier mensen verwondde. Ondertussen nemen de spanningen in de regio verder toe, want in de straat van Hormuz voer een containerschip met ruim 2500 containers aan boord op een mijn en is daar gezonken. De Iraanse garde voert de aanvallen op schepen in die straat verderop. In Noorwegen zijn 5 mensen opgepakt wegens grootschalige fraude rond diensten voor NAVO-schepen. Een Noors bedrijf zou ruim 1 miljoen euro hebben opgestreken door valse facturen te sturen voor havendiensten in Noordwest-Europa. Behalve de 5 arrestaties werden er invallen gedaan in Noorwegen, Duitsland en Roemenië. Bovenop de facturenfraude wordt de onderneming nog verdacht van het omkopen van ambtenaren om lucratieve NAVO-contracten binnen te slepen. De Amerikaanse inflatie is in september opgelopen tot 3,7%, mede door de flink gestegen benzineprijzen. Die stijging voedt de verwachting dat de Amerikaanse Centrale Bank de rente later dit jaar opnieuw zal verhogen. De tegenvallende cijfers komen voor president Trump op een erg slecht moment, zo vlak voor de tussentijdse verkiezingen in november. Trump probeert de brandstofprijzen nu te drukken met maatregelen zoals een dieseldeal met Rusland, maar ziet het effect daarvan nog niet terug in de cijfers. En de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een historisch bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Melilla. Duizenden belangstellenden verwelkomden het koningspaar dat uitgebreid de tijd nam voor foto's en het schudden van handen. Het bezoek volgt op hun eerdere stop in Ceuta, enkele maanden na een massale migrantentoestroom vanuit Marokko daar. Het is voor het eerst sinds 2007 dat een Spaans staatshoofd de omstreden Spaanse gebieden in Noord-Afrika bezoekt. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint en het is op een aantal wegen al behoorlijk druk. Op de A1 sta je 3 kwartier in de file van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Stroe. Komt door een pechgeval, er is 1 rijstrook dicht. De A2 van Den Bosch naar Eindhoven is nu helemaal dicht tussen Bokstel en Best. Er is een ongeluk gebeurd met 2 vrachtwagens. Omrijden richting Eindhoven kan via Tilburg over de A65 en de A58. Verder sta je een kwartier in de file op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Hendrik-Ido-Ambacht. Door een ongeluk is de linkerrijstrook daar dicht. En het is druk op de A16 van Rotterdam naar het zuiden voor knooppunt Ridderkerk. Daar is het oponthoud 20 minuten.

0: Jouw hit, jouw station.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In het hoofdkantoor van de Saoedische oliegigant Aramco is een beperkte brand uitgebroken na een vermoedelijke aanval door Houthi-rebellen. In de straat van Hormuz voer een containerschip met ruim 2500 containers aan boord op een mijn en is daar gezonken. In Noorwegen zijn 5 mensen opgepakt wegens grootschalige fraude rond diensten voor NAVO-schepen. De Amerikaanse inflatie is in september opgelopen tot 3,7%, mede door de flink gestegen benzineprijzen. En de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een historisch bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Melilla. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staat zo'n 600 kilometer file verspreid over het land. Ongelukken en pechgevallen veroorzaken her en der extra vertraging. Zo is de A2 van Den Bosch naar Eindhoven dicht tussen Bokstol en Best na een ongeluk met 2 vrachtwagens. Rijkswaterstaat verwacht de weg pas in de loop van de avond vrij te geven. Omrijden kan intussen richting Eindhoven via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A2, maar dan van Utrecht naar Den Bosch, sta je ook al 3 kwartier vast. Dat is tussen Vianen en de afrit Geldermalsen. Verder is het heel druk op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen de knooppunten Hofvliet en Ketelplein sta je 1 uur in de file. Op de A7 van de afsluitdijk naar Groningen in het noorden van het land heb je bij Tijnje door een ongeluk 40 minuten vertraging. En op de A27 van Breda naar Gorkum sta je bij Oosterhout 1/2 uur vast door een pechgeval. Daar is 1 rijstrook dicht.

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het UWV trekt de stekker uit een ICT-project voor de matching van werkzoekenden en werkgevers dat al 55 miljoen euro heeft gekost. Na 5 jaar ontwikkeling voldoet die nieuwe bemiddelingsservice niet aan de verwachtingen en wordt die geschrapt. Volgens het UWV is het een kwestie van verantwoord omgaan met publiek geld, al stelt de softwareleverancier dat het mislukken ligt aan de verouderde data van het UWV zelf. Een deel van de ontwikkelde techniek kan mogelijk nog hergebruikt worden. In het hoofdkantoor van de Saoedische oliegigant Aramco is een beperkte brand uitgebroken na een vermoedelijke aanval door Houthi-rebellen. Er is niemand gewond geraakt, maar boven de hoofdstad Riyad werden wel 2 raketten onderschept, waarbij neervallend puin 4 mensen verwondde. Ondertussen nemen de spanningen in de regio verder toe, want in de straat van Hormuz voer een containerschip met ruim 2500 containers aan boord op een mijn en is daar gezonken. De Iraanse garde voert de aanvallen op schepen in die straat verderop. In Noorwegen zijn 5 mensen opgepakt wegens grootschalige fraude rond diensten voor NAVO-schepen. Een Noors bedrijf zou ruim 1 miljoen euro hebben opgestreken door valse facturen te sturen voor havendiensten in Noordwest-Europa. Behalve de 5 arrestaties werden er invallen gedaan in Noorwegen, Duitsland en Roemenië. Bovenop de facturenfraude wordt de onderneming nog verdacht van het omkopen van ambtenaren om lucratieve NAVO-contracten binnen te slepen. En NAVO-topman Rutte steunt de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. Commissievoorzitter van der Leyen wil onder meer een Europese Veiligheidsraad en spoedoverleg instellen voor landen die onder druk staan. Hoewel de NAVO van oudsher terughoudend is over Europese defensie-initiatieven, groeit nu de steun voor samenwerking door de toegenomen dreiging vanuit Rusland en onzekerheid over de VS. Volgens Rutte gaan de plannen absoluut werken. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen en droog bij vannacht 7 tot 13 graden en een zwakke op de Wadden tot vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Morgen blijft het droog met flinke zonnige perioden en 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg, vooral voor een woensdag. Er staat ruim 700 kilometer file. Wat opvalt is de A2 Den Bosch richting Eindhoven. De weg is dicht tussen Bokstel en Best na een ongeluk met 2 vrachtwagens. Rijkswaterstaat verwacht dat het nog uren duurt voor de weg vrij is. En omrijden kan intussen via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A27 is het heel druk van Breda naar Gorkum tussen Breda en Oosterhout. Daar heb je ook 40 minuten tijdverlies, mede door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is het aansluiten tussen Hoevelaken en Kootwijk met 40 minuten oponthoud. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen doe je er een half uur langer over tussen knooppunt Del en Tiel. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. En in het noorden van het land staat een pechgeval op de A7 van de afsluitdijk naar Groningen bij Tijnje. Kost je 40 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht.

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Ah! Oeh, gaat het?
5: Dan moet hier echt licht komen.
6: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
8: Vereenvoudig je administratie met een tankpas van tankpas.nl. Tanken, laden, parkeren en zelfs de wasstraat. Allemaal geregeld met één pas. Tankpas.nl wordt geaccepteerd bij alle tankstations. Nu 3 maanden gratis en opzeggen wanneer je wilt. Bestel via tankpas.nl en ontvang je pas binnen 2 werkdagen.
9: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het UWV trekt de stekker uit een ICT-project voor de matching van werkzoekenden en werkgevers dat al €55 miljoen heeft gekost. Na 5 jaar ontwikkeling voldoet die nieuwe bemiddelingsservice niet aan de verwachtingen en wordt die geschrapt. In het hoofdkantoor van de Saoedische oliegigant Aramco is een beperkte brand uitgebroken na een vermoedelijke aanval door Houthi-rebellen. In de straat van Hormuz voer een containerschip met ruim 2500 containers aan boord op een mijn en is daar gezonken. In Noorwegen zijn 5 mensen opgepakt wegens grootschalige fraude rond diensten voor NAVO-schepen. En NAVO-topman Rutte steunt de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. Het weer vanavond en vannacht opklaringen en droog bij vannacht 7 tot 13 graden en een zwakke op de Wadden tot vrij krachtige zuiden- tot zuidwestenwind. Morgen blijft het droog met flinke zonnige perioden en 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een drukke avondspits, zeker voor een woensdag. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven is eerder vanmiddag een ernstig ongeluk gebeurd bij Best. Vanaf Boksel is de weg daardoor dicht. De politie doet daar voorlopig onderzoek. Dat kan nog een paar uur duren, verwacht Rijkswaterstaat. Het verkeer naar Eindhoven kan beter omrijden via Tilburg over de A65 en de A58... Op de A2 van Utrecht naar Eindhoven heb je intussen ook bijna een uur vertraging voor knooppunt Vught. En ook op de A2 vanuit het zuiden naar Den Bosch sta je daar een half uur in de file. Verder is het druk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe. Daar moet je rekening houden met 20 minuten tijdverlies. En op de A15 van Gorkum naar Nijmegen heb je tussen de afrit Leerdam en Geldermalsen een kwartier vertraging. Dat komt door de nasleep van een ongeluk. De weg is wel weer vrij.
11: Brik.
12: Ja, Brik, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
11: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
12: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
11: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
12: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
11: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
12: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
13: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
11: Brik.
12: Ja, Brik, kom maar.
11: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
12: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
11: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
14: Koop je CB bij KBC.
15: Roger.
14: Ga naar kbcimport.com.

0: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
2: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt. Het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het kabinet wil haast maken met de hersteloperatie voor de toeslagenouders. Maar de Tweede Kamer ziet te weinig concrete actie. Partijloos staatssecretaris Sandra Palme kreeg in een debat felle kritiek van onder meer het CDA, D66 en de VVD. Ze eisen dat de bewindsvrouw nu echt stappen gaat zetten om de gedupeerde ouders sneller te helpen. De afgesproken deadline om eind 2027 klaar te zijn met het financiële herstel lijkt namelijk op deze manier niet te worden gehaald. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de mogelijke digitale sabotage van deze week. Dat zegt het OM op vragen van het AD. Het Openbaar Ministerie heeft het bedrijf uitgenodigd om die aangifte zo snel mogelijk te komen doen. Want zolang die aangifte er niet ligt, kan er geen strafrechtelijk onderzoek worden gedaan. Inmiddels komt de bevoorrading van de distributiecentra van Albert Heijn weer op gang. Maar online bestellingen kunnen nog altijd niet worden gedaan. De autoriteiten van Maleisië hoeven geen schadevergoeding te betalen voor de fouten die zijn gemaakt in het onderzoek naar de in 2017 omgekomen Ivana Smit. Het 18-jarige model werd destijds naakt onder een appartement gevonden. Een Amerikaans echtpaar wordt verdacht van moord, maar het sporenonderzoek was onvoldoende om dat te kunnen bewijzen. De man uit Maastricht, die in maart van dit jaar een 4-jarig kind heeft doodgereden, gaat voor 5 jaar de gevangenis in. Dat is het vonnis van rechtbank Limburg. De 30-jarige man reed met een snelheid van 112 kilometer in de bebouwde kom. En zijn alcoholpromillage was meer dan 3,5 keer zo hoog als toegestaan. Dat hoort bij ongeveer 8 glazen bier. De moeder van het jongetje liep bij het ongeluk blijvend letsel op. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwesten wind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een drukke spits, zeker voor een woensdagmiddag. Er is onder meer heel veel vertraging op de A2. Van Den Bosch naar Eindhoven is de weg dicht tussen Bokstel en Best. De politie doet onderzoek na een ongeluk met vrachtwagens. Richting Eindhoven kun je omrijden via Tilburg over de A65 en de A58. Duurt waarschijnlijk nog een paar uur voor de weg vrij is. Op die A2 van Utrecht naar Den Bosch sta je tussen Culemborg en knooppunt Vught ruim een uur in de file. Er is ook een rijstrook dicht ter hoogte van Kerkdriel door een ongeluk daar. Van Maastricht naar Den Bosch op de A2 sta je ook een half uur vast voor Bokstel. En het is heel druk op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en knooppunt Ypenburg heb je 3 kwartier oponthoud door een ongeluk. Daar zijn nu 3 rijstroken dicht.
2: We are officially the hottest AM.

0: are officially
1: 891.
0: The hottest station on your AM dial.
2: This is KBC.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
9: De schoolfoto's komen er weer aan.
10: Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
11: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet wil haast maken met de hersteloperatie voor de toeslagenouders. Maar de Tweede Kamer ziet te weinig concrete actie. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de mogelijke digitale sabotage van deze week. Inmiddels komt de bevoorrading van de distributiecentra van Albert Heijn weer op gang. De autoriteiten van Maleisië hoeven geen schadevergoeding te betalen voor de fouten die zijn gemaakt in het onderzoek naar de in 2017 omgekomen Ivana Smit. De man uit Maastricht die in maart van dit jaar een 4-jarig kind heeft doodgereden, gaat voor 5 jaar de gevangenis in. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden... en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwesten wind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
12: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De files worden korter, maar er zijn nog steeds een paar flinke problemen. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven is vanmiddag bij Best een ongeluk gebeurd met 2 vrachtwagens. Sindsdien is de weg dicht. Omrijden kan via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch sta je tussen knooppunt Eckersweijer en Bokstel ook 20 minuten vast. En van Utrecht naar Den Bosch, ook op de A2, heb je nog bijna een uur tijdverlies tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel. Daar is door een ongeluk ook een rijstrook dicht. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam, die is na een ongeluk bij knooppunt Ippenburg weer vrij, maar je hebt daar nog steeds zo'n 3 kwartier vertraging. De file wordt langzaam korter. En op de A50 is het nog druk van Os naar Eindhoven bij Sint-Oederode. Door de nasleep van een ongeluk heb je daar ook nog een kwartier op onthoud.

You made me feel alive.

0: Muziek uit de tijd van de zeezenders. KBC! Windkracht 6 tot 7.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De paus herstelt goed van zijn longoperatie van gisteren. Hij heeft in zijn ziekenhuiskamer wat gelopen en eet normaal. Ook doet hij ademoefeningen. Paus Leo XIV werd gisteren geopereerd aan een longknobbeltje. Dat bleek kwaadaardig te zijn. Bij de operatie is een deel van zijn longen verwijderd. De paus moet naar verwachting nog een week in het ziekenhuis blijven. De Tweede Kamer voelt weinig voor experimenten met kleine scholen. De 5 jaar geleden aangenomen wet die het makkelijker maakte om nieuwe scholen op te zetten, wordt daarom mogelijk aangescherpt. Er komen te veel en te makkelijk nieuwe scholen bij. Een voorbeeld is de zogenaamde Renaissance School in Almere, die nauw verbonden is met de politieke partij Forum voor Democratie. Deze school begon met slechts 4 leerlingen. Dat zou komen door ondeugdelijk marktonderzoek. Het kabinet wil haast maken met de hersteloperatie voor de toeslagenouders. Maar de Tweede Kamer ziet te weinig concrete actie. Partijloos staatssecretaris Sandra Palme kreeg in een debat felle kritiek van onder meer het CDA, D66 en de VVD. Ze eisen dat de bewindsvrouw nu echt stappen gaat zetten om de gedupeerde ouders sneller te helpen. De afgesproken deadline om eind 2027 klaar te zijn met het financiële herstel lijkt namelijk op deze manier niet te worden gehaald. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de mogelijke digitale sabotage van deze week. Dat zegt het OM op vragen van het AD. Het Openbaar Ministerie heeft het bedrijf uitgenodigd om die aangifte zo snel mogelijk te komen doen. Want zolang die aangifte er niet ligt, kan er geen strafrechtelijk onderzoek worden gedaan. Inmiddels komt de bevoorrading van de distributiecentra van Albert Heijn weer op gang. Maar online bestellingen kunnen nog altijd niet worden gedaan. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwesten wind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter, maar op een aantal wegen gaat het nog moeizaam. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven is aan het begin van de spits een ongeluk gebeurd. De weg is nog altijd dicht tussen Bokstel en Best. Dat duurt waarschijnlijk tot 9 uur vanavond, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je nog 40 minuten oponthoud tussen Beest en Kerkdriel. Dat heeft ook te maken met de nasleep van een ongeluk. Verder is het nog druk op de A27 van Utrecht naar Breda. Bij Werkendam, de vertraging is een kwartier. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht heb je nog 20 minuten oponthoud tussen Nijmegen en Haps. Dat heeft ook te maken met een pechgeval.

0: Jouw hit. Jouw station. ABC.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De paus herstelt goed van zijn longoperatie van gisteren. Hij heeft in zijn ziekenhuiskamer wat gelopen en eet normaal. De Tweede Kamer voelt weinig voor experimenten met kleine scholen. De 5 jaar geleden aangenomen wet die het makkelijker maakte om nieuwe scholen op te zetten, wordt daarom mogelijk aangescherpt. Het kabinet wil haast maken met de hersteloperatie voor de toeslagenouders, maar de Tweede Kamer ziet te weinig concrete actie. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de mogelijke digitale sabotage van deze week. Inmiddels komt de bevoorrading van de distributiecentra van Albert Heijn weer op gang. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwesten wind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn nog altijd een paar problemen onderweg. De A2 is dicht van Den Bosch naar Eindhoven tussen Bokstel en Best na een ongeluk dat vanmiddag gebeurde. Rijkswaterstaat verwacht de weg om 9 uur vanavond vrij te geven. Omrijden kan intussen via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is het nog druk tussen Beest en Zaltbommel. Vertraging is een kwartier. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht sta je nog ruim een half uur vast tussen Nijmegen en Haps. Dat komt door een pechgeval.
7: Radio Monique, de stem van de Noordzee.
8: Hallo, ik ben Bente. En mijn opa heet Ferry. Hij werkte vroeger op zo'n boot met een mast als DJ. Vond hij heel leuk. Hij heeft er een mooi boek van gemaakt met veel foto's. Dat kun jij kopen. En het heet Radio Monique, de stem van de Noordzee. Doei doei!

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10.

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Twee prominente leiders van de Indiase jongerenprotestbeweging de Kakkelakken moeten voor 5 dagen de cel in. Ze werden gisteren tijdens een protest tegen de regering in New Delhi gearresteerd. De beweging protesteert al geruime tijd tegen onderwijshervormingen, corruptie en wijzigingen in de kieswetten. Hierdoor zouden minderheden, waaronder moslims, hun stemrecht kunnen kwijtraken. De Indiase oppositie noemt de arrestatie van de jongeren een laffe daad. De NPO zegt met alle partijen in gesprek te willen blijven over het besluit om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Tegen dat besluit hebben 400 omroepmedewerkers in een brandbrief geprotesteerd. Ze vinden dat Nederland zich moet terugtrekken vanwege de deelname van Israël aan het muziekfestijn. Dit was de reden voor de AVRO-TROS om met de organisatie te stoppen. Ook de ombudsman van de publieke omroepen heeft klachten ontvangen over het besluit van de NPO. De paus herstelt goed van zijn longoperatie van gisteren. Hij heeft in zijn ziekenhuiskamer wat gelopen en eet normaal. Ook doet hij ademoefeningen. Paus Leo XIV werd gisteren geopereerd aan een longknobbeltje dat bleek kwaadaardig te zijn. Bij de operatie is een deel van zijn longen verwijderd. De paus moet naar verwachting nog een week in het ziekenhuis blijven. De Tweede Kamer voelt weinig voor experimenten met kleine scholen. De 5 jaar geleden aangenomen wet die het makkelijker maakte om nieuwe scholen op te zetten, wordt daarom mogelijk aangescherpt. Er komen te veel en te makkelijk nieuwe scholen bij. Een voorbeeld is de zogenaamde Renaissance School in Almere, die nauw verbonden is met de politieke partij Forum voor Democratie. Deze school begon met slechts 4 leerlingen. Dat zou komen door ondeugdelijk marktonderzoek. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 17 tot 13 graden... en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Ah!
4: Oeh, gaat het?
3: Er moet hier echt licht komen.
5: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
6: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
7: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Twee prominente leiders van de Indiase jongerenprotestbeweging De Kakkelakken moeten voor 5 dagen de cel in. De NPO zegt met alle partijen in gesprek te willen blijven over het besluit om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. De paus herstelt goed van zijn longoperatie van gisteren. Hij heeft in zijn ziekenhuiskamer wat gelopen en eet normaal. De Tweede Kamer voelt weinig voor experimenten met kleine scholen. De 5 jaar geleden aangenomen wet die het makkelijker maakte om nieuwe scholen op te zetten wordt daarom mogelijk aangescherpt. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 17 tot 13 graden en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwesten wind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.

0: locatie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
3: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, WPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky vindt het jammer dat zijn land de Verenigde Staten verliest als trouwe bondgenoot. Hij zei in een interview met de Britse journalist Piers Morgan op YouTube dat het pijnlijk is dat Trump voor de andere kant kiest en niet tenminste in het midden blijft. Zelensky bekritiseerde ook Elon Musk vanwege de problemen met het Starlink-netwerk, dat voor Oekraïne van levensbelang is om Russische aanvallen te onderscheppen. Er zijn sinds zondag al zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Dat is het hoogste aantal in een week tijd sinds het begin van de oorlog van de VS en Israël tegen Iran. Dit blijkt uit cijfers van maritieme organisaties. Er zou een containerschip gezonken zijn en er worden nog altijd 2 bemanningsleden vermist. De vijandelijkheden in de regio hebben de wereldenergiemarkten ernstig verstoord. 2 prominente leiders van de Indiase jongerenprotestbeweging de Kakkelakken moeten voor 5 dagen de cel in. Ze werden gisteren tijdens een protest tegen de regering in New Delhi gearresteerd. De beweging protesteert al geruime tijd tegen onderwijshervormingen, corruptie en wijzigingen in de kieswetten. Hierdoor zouden minderheden, waaronder moslims, hun stemrecht kunnen kwijtraken. De Indiase oppositie noemt de arrestatie van de jongeren een laffe daad. De NPO zegt met alle partijen in gesprek te willen blijven over het besluit om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Tegen dat besluit hebben 400 omroepmedewerkers in een brandbrief geprotesteerd. Ze vinden dat Nederland zich moet terugtrekken vanwege de deelname van Israël aan het muziekfestijn. Dit was de reden voor de AVRO-TROS om met de organisatie te stoppen. Ook de ombudsman van de publieke omroepen heeft klachten ontvangen over het besluit van de NPO. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 17 tot 13 graden en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwesten wind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: officially.
1: 891.
0: The hottest station on your AM dial.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
5: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
6: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
7: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky vindt het jammer dat zijn land de Verenigde Staten verliest als trouwe bondgenoot. Hij zei in een interview met de Britse journalist Piers Morgan op YouTube dat het pijnlijk is dat Trump voor de andere kant kiest. Er zijn sinds zondag al zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Dat is het hoogste aantal in een week tijd. Twee prominente leiders van de Indiase jongerenprotestbeweging de Kakkelakken moeten voor 5 dagen de cel in. De NPO zegt met alle partijen in gesprek te willen blijven over het besluit om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. En er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Hi, ik ben Vinnie en geboren begin deze eeuw. Daarin is commerciële radio heel gewoon. Nu las ik pas het verhaal over muziek vanaf zee met een zendschip. Een bizar en waar gebeurd verhaal. Een aanrader. En te bestellen via www.miamigoboek.eu.
9: Radio Monique. www.miamigoboek.eu.
10: KBC. Altijd jouw hits, jouw station.

0: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
5: Van wereldclubs tot verborgen parels.
4: FCSurprise.nl.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Sinds het bekend worden van de financiële problemen van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee, oftewel het vroegere zeehondencentrum Pieterburen, stromen de donaties van over de hele wereld binnen. Er is al meer dan 7 ton opgehaald. Dat is nog niet genoeg om een faillissement te voorkomen, zegt een woordvoerder. Er is meer dan 2,5 miljoen nodig om het zeehondencentrum te redden, dat in de problemen kwam door te dure nieuwbouw en tegenvallende bezoekersinkomsten. Er is een run op noodpakketten ontstaan. Veel mensen slaan drinkwater, houdbaar eten en batterijen in. Dit kennelijk vanwege een verhoogd gevoel van urgentie door de storing bij Albert Heijn. De ANWB meldt aan het AD dat er deze week ook meer noodradio's worden verkocht. En volgens cijfers van het Rode Kruis is het aandeel van de mensen dat nog nooit over een noodpakket heeft nagedacht inmiddels gedaald van 60% 3 jaar geleden naar 29%. De Oekraïense president Zelensky vindt het jammer dat zijn land de Verenigde Staten verliest als trouwe bondgenoot. Hij zei in een interview met de Britse journalist Piers Morgan op YouTube dat het pijnlijk is dat Trump voor de andere kant kiest en niet tenminste in het midden blijft. Zelensky bekritiseerde ook Elon Musk vanwege de problemen met het Starlink-netwerk, dat voor Oekraïne van levensbelang is om Russische aanvallen te onderscheppen. Er zijn sinds zondag al zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Dat is het hoogste aantal in een week tijd sinds het begin van de oorlog van de VS en Israël tegen Iran. Dit blijkt uit cijfers van maritieme organisaties. Er zou een containerschip gezonken zijn en er worden nog altijd 2 bemanningsleden vermist. De vijandelijkheden in de regio hebben de wereldenergiemarkten ernstig verstoord. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Het vakantiefestival komt er weer aan.
2: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabanthallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
3: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Sinds het bekend worden van de financiële problemen van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee, oftewel het vroegere zeehondencentrum Pieterburen, stromen de donaties van over de hele wereld binnen. Er is al meer dan 7 ton opgehaald. Er is een run op noodpakketten ontstaan. Veel mensen slaan drinkwater, houdbaar eten en batterijen in. Dit kennelijk vanwege een verhoogd gevoel van urgentie door de storing bij Albert Heijn. De Oekraïense president Zelensky vindt het jammer dat zijn land de Verenigde Staten verliest als trouwe bondgenoot. Er zijn sinds zondag al zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
7: Oh, is mooie Turkse fluit.
6: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
7: Oh, dat is mooi.
6: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: maar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Ah!
2: Oeh, gaat het?
1: Dan moet hier echt licht komen.
3: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater. Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een netwerk van cybercriminelen uit de lucht gehaald. Meer dan 20.000 criminele accounts zijn verwijderd en 100.000 domeinnamen die gebruikt werden voor phishing zijn geblokkeerd. Op het platform konden internetcriminelen kant-en-klare websites kopen, waaronder bijvoorbeeld die van de Nederlandse Belastingdienst. Sinds het bekend worden van de financiële problemen van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee, oftewel het vroegere zeehondencentrum Pieterburen, stromen de donaties van over de hele wereld binnen. Er is al meer dan 7 ton opgehaald. Dat is nog niet genoeg om een faillissement te voorkomen, zegt een woordvoerder. Er is meer dan 2,5 miljoen nodig om het zeehondencentrum te redden, dat in de problemen kwam door te dure nieuwbouw en tegenvallende bezoekersinkomsten. Er is een run op noodpakketten ontstaan. Veel mensen slaan drinkwater, houdbaar eten en batterijen in. Dit kennelijk vanwege een verhoogd gevoel van urgentie door de storing bij Albert Heijn. De ANWB meldt aan het AD dat er deze week ook meer noodradio's worden verkocht. En volgens cijfers van het Rode Kruis is het aandeel van de mensen dat nog nooit over een noodpakket heeft nagedacht inmiddels gedaald van 60% 3 jaar geleden naar 29%. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een netwerk van cybercriminelen uit de lucht gehaald. Sinds het bekend worden van de financiële problemen van het werelderfgoedcentrum Waddenzee, oftewel het vroegere zeehondencentrum Pieterburen, stromen de donaties van over de hele wereld binnen. Er is een run op noodpakketten ontstaan. Veel mensen slaan drinkwater, houdbaar eten en batterijen in. Dit kennelijk vanwege een verhoogd gevoel van urgentie door de storing bij Albert Heijn. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige perioden bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891.

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
4: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
5: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit een reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media-account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up Your Arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt, daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up Your Arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt, daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws. We are-

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up Your Arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt, daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige perioden bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.